0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Clara Life.

0: continuó.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De E17 van Gent naar Antwerpen is nog altijd afgesloten in Lokeren. Daar is gisteravond een vrachtwagen in brand gevlogen en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht wel hersteld, maar toch kan er voorlopig nog geen verkeer over, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeersinstituut.
2: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden, omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer opengaan.
1: Voorlopig moet wie van het westen naar Limburg wil beter via Brussel rijden dus. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de Europese Unie komen er tarieven van 10% tot 12,5%. Dat nu gebeurt is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
1: De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas, noemt de reden voor de nieuwe tarieven ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden. Daardoor heeft de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. In de buurt van Bordeaux hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux is het moeilijk werken voor de brandweer. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen op basis van een wet over dwangarbeid. En Frankrijk vraagt hulp van Europa om de natuurbranden te bestrijden. Spanje roept de noodtoestand uit. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat die tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven, die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS, maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: Ook Europese landen worden dus opnieuw getroffen. De vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaya Kallas van de Unie, heeft het over een negatieve verrassing en noemt de reden voor die nieuwe tarieven, de dwangarbeid, ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Vlaamse Campingfederatie wil een versoepeling van het redderstoezicht bij hun zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt daarmee meer verantwoordelijkheid bij de zwemmers. En de campings hebben al lang te weinig redders. Met de nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. De E17 van Gent naar Antwerpen is weer open voor het verkeer. Gisteravond vloog daar in Lokeren een vrachtwagen in brand, waardoor de snelweg een tijd afgesloten was. Peter Breinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. Het takelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen en hebben dus mogen overnachten op de E17. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
0: In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Philip Lierman kon net op tijd ontkomen.
3: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had op een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
0: Er komt nog altijd veel rook vrij en daarom vraagt de brandweer aan de inwoners van Ieper om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is een meisje van 13 uit het Mechelse omgekomen na een ongeval met een quad. Ze zat als passagier op de quad die bestuurd werd door een andere tiener uit ons land. Op een bepaald ogenblik stortte het voertuig van een klif in zee nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko. De jongen die aan het stuur zat liep zware verwondingen op. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de vele natuurbranden. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd en ook in Avila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in

0: Frankrijk is dat het geval. In de omgeving van Bordeaux zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. En president Macron heeft de hulp van Europa ingeroepen. Frank Renaud.
1: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
0: Sport. In de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden toch nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en dan zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden is dit keer te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is vrijdag en misschien wilt u na dat weerbericht zo snel mogelijk aan het weekend beginnen. Morgen wordt het 28 graden zalig, maar wij doen het deze ochtend nog even iets rustiger aan. En als u nog maar net wakker bent, dan is dit de ideale muziek daarvoor.

0: Vrijdagochtend, dan mag het allemaal een beetje trager gaan. Dus dit was het Andante uit Mozarts 21ste pianoconcerto door Mitsuko Uchida en het Cleveland Orchestra. En zometeen gaan we weer op zoek naar een nieuwe hidden gem. Maar eerst neemt de Britse sopraan bariton Gerald Finley ons mee het water op als Little Admiral.
1: Reckon up your battleships. 10, 20, 30, there they go. Brag about your cruisers like leviathans. 1,000 men apiece down below.

0: Bariton Gerald Finley als stoere zeebonk in The Little Admiral van Charles Villiers Stanford.
1: Hidden Gems.
0: 2026 is de zomer van de hittegolven en van de Bermuda shorts, maar ook van onze hidden gems. Want de hele vakantie gaan wij samen met u op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u erop uit kan trekken wanneer u maar wil. Gisteren nam schrijver Maarten Ingels ons nog mee naar een heel bijzondere galerie in Antwerpen. Maar ook van jullie hebben we al heel wat mooie tips gekregen. Ook van luisteraar Luc Lambrecht uit Tiene. Hij is archeoloog op rust en dit is zijn hidden gem.
2: Een heel bijzondere plek waar ik heel graag kom, dat is het grafmonument uit de 2e eeuw, gekend als de Drie Tumuli. Het zijn drie grafheuvels van oorspronkelijk 10 meter hoog, 30 meter doormeter. In de eerste heuvel, die staat voor het stadium van afscheid nemen bij de begrafenis, heeft men niet alleen de crematieresten gevonden, maar heeft men ook een gouden staafje van zo'n 3 bij pakweg 0,5 centimeter, een vierkant gouden staafje gevonden, met daarop de letters M. Probius Burrus. M in het Latijn zal de voornaam waarschijnlijk wel Marcus geweest zijn. En zo gaan we ervan uit dat dit het monument is, het grafmonument voor Marcus Probius Burrus. En in de derde heuvel zaten dan alle grafgiften. Daar zat niet alleen het gerief voor de jacht, het gerief voor de visvangst, zijn stoel, zijn kast, zijn strijdwagen, noem maar op. Maar daar zaten ook van de kostbaarste juwelen bij. En de bedoeling was dat als mensen vanuit Tongeren kwamen, dat zij dan voorbij dat grafmonument van die grote belangrijke inwoner van onze vicus voorbij kwamen. En voor mij is die plek, als ik daar voorbij kom, geeft dit hetzelfde sentiment dan wanneer ik op het kerkhof in Wenen bij het graf van, of het vermoedelijke graf van Mozart zou staan, of wanneer ik op Père Lachaise bij het vermoedelijke graf van iemand als Molière zou staan. Het is een stukje geschiedenis die tot ons komt. En die plek heeft mij ook altijd gefascineerd als iets bijzonder, als iets magisch, mythisch. Ik kwam daar zeker ook als tiener naartoe. En dat geldt voor heel wat van mijn generatiegenoten. In die zin dat een goedbedoelende plaatselijke pastoor daarvoor een asfaltpleintje had aangelegd waarop de jeugd kon gaan volleyballen of basketballen of weet ik veel. Veel generatiegenoten die kwamen daar uiteraard omdat die heuvels er nu net uitzagen als het ideale rutschparadijs. Maar de heuvels werden wel bezocht, maar anderzijds zaten ze ook weer net veilig genoeg verstopt om ze nu pas begin 21e eeuw in hun volle grandeur terug te tonen aan het publiek.
0: De drie tumuli van Grimde, de drie bijzondere Gallo-Romeinse grafheuvels rond Tiene. Het ideale roetsparadijs, maar vooral de hidden gem van luisteraar Luc Lambrecht. En blijf zeker ook uw favoriete plekjes delen. Hoe meer, hoe liever, dan zetten we ze allemaal op onze zomerkaart op VRT Max.

Minimal Music uit Zuid-Afrika van Mokale Coaping door het Signum Quartet. En het is 7:55, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren. Maar eerst maken we nog een kleine omweg langs Kreta.

0: Luitspeler Georgis Manolakis en zijn band met Tsalika. Het is 19:30 en ja, Gert van Boksel, daar zijn de Amerikaanse invoertarieven weer.
1: Inderdaad, opgelegd aan producten uit 86 landen, waaronder de Europese Unie. Invoertarieven tot 12,5% die de vorige vervangen die na een uitspraak van een rechter tijdelijk moesten zijn en nu aflopen. Maar de Amerikaanse regering heeft een nieuwe reden gevonden voor heffingen, een wet uit 1974 gericht tegen landen die te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft die reden al ongegrond genoemd. De Vlaamse Campingfederatie wil een versoepeling van het redderstoezicht bij hun zwembaden. Nu de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water weer overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt daarmee meer verantwoordelijkheid bij de zwemmers zelf. En de campings hebben al lang te weinig redders en met nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. En de Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden rond Madrid. Zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. In de omgeving van Bordeaux in Frankrijk zijn dat er al meer dan 20.000. President Macron heeft de hulp van Europa ingeroepen. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. En zondag trekt een regenzone over en zakken de maxima naar 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Is iemand die vliegt meer waard dan iemand in de bus? Is de vraag in het Belang van Limburg. Van de hardnekkigheid waarmee minister De Ridder op de lijn bespaart, heeft ze geen last als het om luchthavens gaat. Waarom De Ridder en haar partij zo hardnekkig vasthouden aan de luchthaven van Antwerpen, is een raadsel voor Liliana Casagrande. Volgend jaar vertrekt TUI, de laatste grote klant daar. Wat blijft er dan nog over? Chris van Marsenille heeft het in Gazet van Antwerpen over geklungel. In Vlaanderen lekte een geheime dading over vele miljoenen voor Antwerp Airport. En in het zuiden van het land lacht een doortrapte zakenman de regering in het gezicht uit. Dat een dading een einde maakt aan een langdurig juridisch dispuut tussen de eigenaar van de luchthaven en de overheid, is op zich een goede zaak. Dat een minister in haar eentje en in het grootste geheim met een bedrijf afspraken maakt over miljoenen overheidsgeld, is dat niet. Timmy van Diepen neemt het in het laatste nieuws op voor het bestaansrecht van de luchthaven van Deurne. Antwerpen is met zijn wereldhaven onze belangrijkste economische motor. Een eigen luchthaven is een troef, want alle privévluchten verleggen naar het drukke Zaventem is niet evident. De vraag is alleen of de belastingbetaler nog veel moet bijdragen aan zo'n zakenluchthaven. Financieel wanbeleid kan het weefsel van een goed functionerende welvaartsstaat aantasten, stelt Ruben Mooijman in de Standaard. En als voorbeeld wijst hij naar de staking van het Brusselse brandweerpersoneel. Het zou een waarschuwing voor het hele land moeten zijn. Uit de hand lopende overheidsuitgaven leiden uiteindelijk tot bezuinigingen die het weefsel van een goed functionerende welvaartsstaat aantasten. Sommige uitgaven zijn saai, maar noodzakelijk. Andere springen in het oog, maar zijn niet essentieel. Beleidsmakers mogen dat onderscheid nooit uit het oog verliezen. Pieter Le Saffer heeft het in het nieuwsblad over een absurde trend bij de aanpak van diefstallen van spullen waar locatiegegevens aan verbonden zijn, waardoor de slachtoffers weten waar hun gestolen gsm, laptop of fiets zich bevindt. Met die info gaan ze dan naar de politie en dan gebeurt er niets meer. De politie en het gerecht putten zich uit in excuses waarom ze niets kunnen doen. Er zijn veel redenen waarom mensen hun vertrouwen in justitie verliezen. Het apparaat is te log, de rechtsgang te traag, rechters te wereldvreemd, noem maar op. Maar het in stand houden van straffeloosheid is wel het toppunt. Met een olieprijs die weer boven $100 staat en Amerikaanse handelstarieven die terug zijn van nooit weg geweest, komt Donald Trumps aanhoudende ontwrichting van de economie en de markten nog eens wat scherper in beeld, lezen we in de Tijd. De normalisering van zijn chaos betekent niet dat er geen gevolgen zijn. Voorlopig houdt de wereldeconomie beter dan verwacht stand onder Trumps gebeuk. Maar vroeg of laat komen er barsten in de vermoeide verdediging en valt dat tegendoelpunt toch, leerde het WK. Staat er dan nog een ploeg op het veld om terug te slaan, vraagt Chris van Hamme zich af. In de morgen denkt Ans Boersma na over de toekomst van Gaza. Uit een rapport van Oxfam blijkt dat de wederopbouw 71 miljard zou kosten. Wederopbouw begint niet wanneer het laatste puin is geruimd. Hij begint op het moment dat mensen weigeren te geloven of te accepteren dat verwoesting het eindstation is. Wie een samenleving opnieuw wil opbouwen, moet eerst erkennen dat die samenleving bestaat uit mensen met een eigen geschiedenis, kennis en toekomstvisie. Nadenken over de toekomst van Gaza is daarom geen naïviteit. Het is een vorm van verzet tegen Israëls systematische uitroeiing van alles wat Palestijns is. Het is vrijdag 24 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

De Hongaarse pianist András Schiff met het eerste deel uit het Italiaans concerto van Johann Sebastian Bach. Een beetje een verwarrende titel, want bij een concerto denk je toch automatisch aan een werk voor groot orkest. Maar Bach die had blijkbaar genoeg aan één klavier. Net zoals de Engelse componist John Dowland genoeg had aan zijn luid. Daarvoor componeerde hij honderden liederen die hij zelf ook zong. Dus eigenlijk was hij een soort van singer-songwriter avant la lettre. En wie ook grote fan is van zijn muziek, dat is de Engelse zanger Sting. Hij heeft zelfs speciaal luid leren spelen, want in 2006 heeft hij een heel album opgenomen met liederen van Dowland en dit zijn er twee van.

Ja, het moet niet altijd een Englishman in New York zijn. Sting met Fine Necks for Ladies en daarvoor de Battle Galliard van John Dowland. En dit is iets helemaal anders. Muziek uit Senegal van Ablaye Sissoko.

De Senegalese chorasspeler Ablaye Sissoko en zijn ensemble Constantinople met Non Foulé. En na zijn monumentale zevende lagen de verwachtingen voor de achtste symfonie van Beethoven zeer hoog. Iedereen verwachtte opnieuw een groots en meeslepend meesterwerk. Maar Beethoven had duidelijk andere plannen. Hij schreef zijn kortste en misschien ook wel zijn meest opgewekte symfonie. En dit is het tweede deel daaruit in die legendarische opname onder leiding van Leonard Bernstein.

Het tweede deel uit de 8e symfonie, de voorlaatste van Ludwig van Beethoven door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. En voor de fans van Wagner breken weer hoogdagen aan, want vandaag beginnen de Bayreuther Festspielen, een festival dat Wagner zelf nog oprichtte, precies 150 jaar geleden. En waarom dat festival nu nog altijd zo bijzonder is, dat vraag ik straks aan zanger Werner van Mechelen.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen. De Vlaamse Campingfederatie wil soepele regels voor toezicht bij zwembaden. En Spanje roept de noodtoestand uit door de vele natuurbranden. De Verenigde Staten leggen nieuwe invoertarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en ook de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven, die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Europese Unie noemt de redenen die president Trump aanhaalt ongegrond, maar is ook opgelucht, want er is onlangs een handelsakkoord gesloten waarbij al een tarief was afgesproken van 10% voor Europese producten. Dat tarief blijft dus en ook de uitzonderingen, zoals op diamanten en vliegtuigonderdelen. De Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De campingsector kampt al lang met een tekort aan redders, want de opleiding is lang en niet voor alle zwembaden nodig, zegt Dirk Metsu van Recreat.
2: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze sector. En je ziet wat die redders allemaal moeten kunnen, welke zware fysieke proeven er ook moeten afgelegd worden, naar aantal meter zwemmen, naar lopen enzovoort. Ja, de vijver van mensen die aan die opleiding beginnen, die is eigenlijk heel klein. Ik denk dat mensen met een aantal basiskwalificaties die toezicht houden, daar zeker kunnen aan verhelpen.
0: De federatie vraagt overleg met minister Broens. In Zillebeke bij Yper in West-Vlaanderen is er een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden zijn ongedeerd. De uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
3: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het gaat niet over een minuut, het gaat over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe, opdat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
0: Omdat er nog altijd veel rook hangt, vraagt de brandweer om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. En door de vele natuurbranden in Spanje heeft de regering daar de noodtoestand uitgeroepen. Sven Tuijtens in Madrid, hoe erg is het daar?
4: Op dit moment zijn er in de regio Madrid meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het is een bosbrand die overgewaaid is vanuit Toledo en die helemaal niet onder controle is. Noodtoestand wil zeggen dat die coördinatie niet bij de regio's ligt, maar wel bij de federale regering. Die kan dus veel gemakkelijker het leger inzetten bijvoorbeeld en middelen vanuit het hele land naar de plaats brengen waar de bosbranden bezig zijn. Wat er vandaag is afgekondigd, is nog maar één keer gebeurd in de Spaanse geschiedenis. We spreken over de overstromingen in Valencia in 2024. Wel, toen sprak men ook over niveau 3 van de noodtoestand. Dit is eigenlijk de tweede keer dat zoiets gebeurt.
0: En ook in Frankrijk woeden nog altijd zware bosbranden. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. President Macron roept de hulp in van Europa, zegt Frank Renaud.
5: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De

0: afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
1: Oekraïne heeft afgelopen nacht een droneaanval uitgevoerd in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Er is brand uitgebroken in een opslagplaats van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Andere loodsen van het bedrijf waren eerder deze week ook al aangevallen. Volgens Oekraïne wordt het bedrijf ingezet voor militaire doeleinden. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen met zweefbommen. Daarbij zijn zeker 25 gewonden gevallen. Er raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Sport in de tweede voorronde van de Conference League. Voetbal heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League ook gelijk, 1-1 tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en daarna konden de Zweden nog gelijk maken. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. En zondag trekt een regenzone over en zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden dit keer is te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
2: Espresso. Met Clara de Dekker.

Een mooie serenade om mee te beginnen van de Hongaarse componist Leo Vajner door het Budapest Festival Orchestra. En in Bayreuth, daar begint vandaag het operafestival voor alle Wagner-fans, de Bayreuther Festspiele. Een festival dat Wagner zelf nog heeft opgericht, exact 150 jaar geleden. Daar kunnen Werchter en Pukkelpop alleen maar van dromen. Maar hoe is het om op dat legendarische podium te staan? Dat vraag ik zo meteen aan zanger Werner van Mechelen.

0: De finale, het eerste strijkkwartet uit mijn leven van Wederich Smetana door Quatuor Modigliani.
1: Espresso.
0: Vergeet de Gentse feesten. Het echte feest begint vandaag in Bayreuth in Duitsland. Want daar starten vandaag de Bayreuther Festspiele. Het mekka voor alle opera-liefhebbers en dus ook voor basbariton Werner van Mechelen. Werner, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Werner, de Bayreuther Festspiele, jij kent ze maar al te goed. Je hebt er al verschillende keren op het podium mogen staan. Het festival werd 150 jaar geleden opgericht door Wagner zelf. Waarom vond hij dat toen nodig?
2: Ja, Wagner is geen echt gemakkelijk persoon geweest en hij had heel veel revolutionaire artistieke ideeën. Hij wou bijvoorbeeld zijn muziekdrama, dat hij noemde zijn opera's geen opera, maar muziekdrama's, wou hij volledig in eigen handen hebben op akoestisch vlak, belichting, sfeer. En hij was niet tevreden van de bestaande theaters en wou dan per se een eigen theater bouwen. Waar enkel zijn werken uitgevoerd zouden worden. En vandaar dat hij dat in Bayreuth, die streken daar, heeft laten bouwen, met hulp natuurlijk van Ludwig II. En dat theater is natuurlijk heel typisch. Hij heeft daar eigen ideeën overgebracht, zoals een onzichtbare orkestbak. Alles ten dienste van het werk. Zang, orkest, toneel, decor, licht moest allemaal naar het drama toe groeien. En de mensen moesten mee naar het podium gezogen worden. En ja, dat is toch wel een heel eigen theater dat je nergens anders kan vinden.
0: Ja, dus er zijn wel echt grote verschillen met de operazalen zoals wij die nu kennen.
2: Toch wel. Enorm grote verschillen. Geeft ook soms heel grote problemen voor dirigent of zangers, omdat door de constructie de zang en het orkestklank niet altijd samenkomen. Omdat die klank van het orkest gaat eerst naar het podium, wordt gemengd met de zangklank en wordt dan in de zaal geprojecteerd. Dus er zit altijd een soort decalage, een tijdsverschil tussen de klank van de zang en het orkest. En dan moet je eigenlijk heel goede, gespecialiseerde dirigenten hebben die dat eigenlijk allemaal goed in goede banen kunnen leiden.
0: Ja. En gespecialiseerde zangers natuurlijk ook, zoals jij. Je hebt er al meerdere keren op het podium gestaan. Hoe was dat voor jou in die zaal?
2: Ja, dat was een levensdroom die uitkomt. Ik bedoel, ik ben zelf van 13 jaar Wagneriaan eigenlijk, bij wijze van spreken. En als je dan daar komt en het eerste werk wat ik daar gezongen had, was Klingsor in Parsifal. Een werk dat hij eigenlijk gecomponeerd heeft nadat de bouw al af was. Speciaal voor dat theater. Ja, dat doet toch iets. En wat ik vooral geleerd heb is, veel mensen zeggen Wagner is brullen, dat is luid zingen, maar dat is helemaal niet waar, want in tegendeel, hoe meer beheerst en gecontroleerd je zingt, hoe beter je stem in die zaal overkomt. Dat is als een badkamer, alles is in hout en dat klinkt eigenlijk formidabel. En doordat het orkest overkoepeld is en niet rechtstreeks naar het publiek gaat, dempt dat ook nog een beetje, zodat de zangstem eigenlijk, als je goede stem hebt natuurlijk, altijd gemakkelijk overkomt naar de zaal toe.
0: Ja, dus
2: dat was eigenlijk een...
0: Ja, dus het zal wel anders zijn, want ja, Wagner zingen in het Festspielhaus, zo heet de zaal, moet dan toch wel anders zijn, ook voor jullie, dan bijvoorbeeld in de Munt of zo?
2: Toch wel. Alhoewel dat de Munt ook een prachtige, prachtige zaal is, of de Wiener Staatsoper, waar ik Parsifal vorige maand gezongen heb. Dat zijn natuurlijk ook de orkestbakken, zijn nadat Wagner dat geconstrueerd had, zijn dan in alle theaters overgenomen, maar niet overdekt. Dus je hebt nog altijd wel iets meer klank van het orkest in andere theaters, maar die zijn natuurlijk ook fantastisch. Maar de eigenheid van Bayreuth, wat ook fantastisch is als publiek, je zit in de zaal, je ziet geen orkest en geen dirigent.
0: Ja. He,
2: dus het is, lichten gaan uit, pikdonker, en dan komt zo na 2-3 minuten, begint die ouverture te spelen, zonder dat je afgeleid wordt, geen applaus voor de dirigent, want je ziet hem niet opkomen. En dan die type speciale klank, dat is een ervaring, dat is fenomenaal eigenlijk.
0: Het is echt Wagner zoals Wagner het zelf bedoelt, dat het festival bestaat nu 150 jaar. Voel je de geest van Wagner daar op een bepaalde manier nog rondhangen?
2: Ja, toch wel. Hè. Ten eerste dus de eigenheid van het theater, maar heel die stad Bayreuth, draait, leeft rond Wagner. Catharine Wagner is daar nog de directeur op dit moment, directrice. In de stad heb je zijn huis Waanfried, waar hij gewoond heeft. Ik heb ook het geluk gehad om daar een liedrecital te mogen zingen. Volgend jaar mag je daar terug een liedrecital zingen. Dat is dan in het huis waar de piano nog staat van Liszt. Dus eigenlijk alles, heel die stad leeft en draait rond Wagner. Ja. Natuurlijk na het festspielen, dan is het een eerder universiteitsstad. Hè. En voor de rest gebeurt er niet veel niet meer. Maar in de zomer is dat een mekka. Hè. Dat is die sfeer, die voel je toch wel in de stad. En
0: overal,
2: ja, natuurlijk zullen wel heel veel snobs zijn die naar het festival komen. Dat is dan altijd, je hoort erbij.
0: Ja, en ben jij maar, dit jaar bij, Werner?
2: Dit jaar spijtig genoeg niet. Dus omdat het is 150 jaar, ze doen de eerste keer Rienzi, dat gaat zondag in première. Die wordt maar één keer uitgevoerd, dit jaar. Mm-hmm. Want Wagner zelf vond dat een minder waardig werk, wat ik niet vind. Maar ja, oké, hij vindt dat, de componist mag het zelf vinden. Wordt dus nu voor de eerste keer uitgevoerd. En daardoor zijn heel veel avonden bezet door dat werk. En de Meistersinger, waar ik in meezong vorig jaar, die wordt dit jaar niet uitgevoerd, maar volgend jaar terug.
0: Oké, okay, dus volgend jaar ben je er terug bij. Oké, okay, fantastisch. Nee. En we hebben ondertussen wel muziek van jou klaarstaan uit De Ring, natuurlijk. Een opname met Jaap van Zweden. Ook niet slecht, kan ik me voorstellen.
2: Nee. Ik ben ook een grote fan van hem. Zijn passie en leidenschap die hij in de muziek steekt, dat was een grote ervaring in Hongkong. Hebben die opname gedaan. En dat was toch wel echt ook een prachtige ervaring die ik heb kunnen meemaken.
0: Fantastisch. Ja. Het is een aria uit Siegfried, dus we gaan luisteren. Werner van Mechelen, geniet van de zomer, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.

den Wald, lause daher. Ach,

En zoals hij er toch ook een beetje bij, Werner van Mechelen met een aria uit Wagners opera Siegfried, het tweede deel uit zijn Ring des Nibelungen. En voor Wagner, zoals Wagner het bedoelt, dat moet het dus in Bayreuth zijn, want daar beginnen vandaag de Bayreuther Festspielen.

0: Callo, dansmuziek van Zoltán Kodály met klarinetist Pablo Barragán. Half negen en Gert van Boksel, het gaat van kwaad naar erger met de natuurbranden in Zuid-Europa.
1: Ja, in het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd voor die zware natuurbranden. Honderden mensen zijn zelfs met boten weggehaald uit de buurt van Cap Ferre aan de kust. In Spanje is intussen de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen, ook aan de Europese Unie. De vorige heffingen waren tijdelijk en liepen nu af. En voor de nieuwe heffingen tot 12,5% roept de Amerikaanse regering een wet in uit 1974. Die wet laat invoerheffingen toe, onder meer voor producten uit landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. De Vlaamse Camping Federatie wil soepeler regels voor toezicht bij hun zwembaden. De federatie heeft al langer moeite om redders te vinden. En de Vlaamse regering wil zwemmen in open water meer toelaten en zwemmers meer verantwoordelijkheid geven. Dat kan ook in onze zwembaden, zeggen de campings. Het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. Zondag trekt dan een regenzone over en dan zakken de maxima naar 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
3: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
2: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Por VRT Max.

Germaine Taillefer, ze was de enige vrouw binnen de componistengroep Les Six, dus ze kon haar mannetje staan. En dit was het eerste deel, haar concertino voor harp door Marie-Pierre Longlamet en de Berliner Philharmonikers. En dit is muziek van bij ons, twee liederen van de Luikse componist Joseph Jongen.

Tableau gothique en daarvoor Conton Souris me surpris. Twee liederen van Joseph Jongen door Oxalis en sopraan Claire Le Fiatre. En als ik aan Portugal denk, dan denk ik aan lekkere vis, aan pastéis en nata, maar ook aan fado natuurlijk. En dit is een van de populairste fado-stemmen van dit moment, Cuca Roseta. Naast zangeres is ze ook yogadocente en model, dus ze heeft het allemaal, de looks, de lenigheid, maar vooral een fantastische stem.

Het licht van de wereld. Cuca Roseta met Luz do Mundo. En we blijven in de buurt, want van Portugal gaan we naar Spanje. Daar zijn ze ongetwijfeld nog altijd hun overwinning op het WK aan het vieren. En ik heb geen idee of pianist Javier Perianes iets met voetbal heeft. Maar als je land wereldkampioen wordt, dan vier je gewoon mee natuurlijk.

Javier Perianes met El Pelele, een van de Goyescas van Enrique Granados. En het is bijna 9 uur, zometeen nog meer muziek van onder andere Miles Davis, Maria Callas en ook van een heel klein buitenaards wezentje.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk rond Bordeaux zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk rond Bordeaux zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai.

0: Moeilijk is dat, er is maar één weg naar het vasteland. En vanmorgen zijn dan ook nog eens 400 mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in die regio al 8700 hectare in de as gelegd en een andere grote brand in de Var aan de Azurekust is ook opnieuw opgelaaid.
1: Nog geen einde aan de ellende daar. Dankjewel, Katrien. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Nu de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De Campingfederatie trekt dat nu door naar hun eigen zwembaden en vraagt overleg met minister Broens. Dirk Metsu.
2: Als men meer verantwoordelijkheid geeft aan de zwemmers, aan open water dan helemaal geen toezicht is, dan vinden we het ook logisch om te bekijken of de huidige toezichtregels in de recreatiezwembaden, of die nog wel proportioneel zijn en werkbaar zijn. Wij vragen eigenlijk niet minder veiligheid, maar wel een gelijk speelveld. Wij vragen een debat over de kwalificaties die nodig zijn om dat toezicht veilig te laten verlopen. En ik denk dat die lat op dit ogenblik veel te hoog ligt.
1: De campingsector kampt al een tijd met een tekort aan redders en volgens de Recreat zouden de zwembaden met de nieuwe regels ook langer open kunnen blijven. De nieuwe invoerheffingen van 10% tot 12,5% die de VS hebben opgelegd voor onder meer de Europese Unie, zullen wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven. Dat zegt het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Want onze bedrijven ondervinden ook nu al de gevolgen van de Amerikaanse importtarieven, zegt Thor van de Wallen.
3: Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van de Nationale Bank, als we 2024 met 2025 vergelijken, zien we toch dat er wijzigingen zijn in onze handelsstromen. Dat er bijvoorbeeld minder export naar de VS is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar desalniettemin, een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
1: In totaal krijgen producten uit 86 landen nieuwe tarieven opgelegd vanuit Amerika. Want volgens de VS doen die landen niet genoeg om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvallig tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Is iemand die vliegt meer waard dan iemand in de bus? Is de vraag in het Belang van Limburg. Van de hardnekkigheid waarmee minister De Ridder op de lijn bespaart, heeft ze geen last als het om luchthavens gaat. Waarom De Ridder en haar partij zo hardnekkig vasthouden aan de luchthaven van Antwerpen, is een raadsel voor Liliana Casagrande. Volgend jaar vertrekt TUI, de laatste grote klant daar. Wat blijft er dan nog over? Chris van Marsenille heeft het in Gazet van Antwerpen over geklungel. In Vlaanderen lekte een geheime dading over vele miljoenen voor Antwerp Airport en in het zuiden van het land lacht een doortrapte zakenman de regering in het gezicht uit. Dat een dading een einde maakt aan een langdurig juridisch dispuut tussen de eigenaar van de luchthaven en de overheid is op zich een goede zaak. Dat een minister in haar eentje en in het grootste geheim met een bedrijf afspraken maakt over miljoenen overheidsgeld is dat niet. Timmy van Diepen neemt het in het laatste nieuws op voor het bestaansrecht van de luchthaven van Deurne. Antwerpen is met zijn wereldhaven onze belangrijkste economische motor. Een eigen luchthaven is een troef, want alle privévluchten verleggen naar het drukke Zaventem is niet evident. De vraag is alleen of de belastingbetaler nog veel moet bijdragen aan zo'n zakenluchthaven. Financieel wanbeleid kan het weefsel van een goed functionerende welvaartsstaat aantasten, stelt Ruben Mooijman in de Standaard. En als voorbeeld wijst hij naar de staking van het Brusselse brandweerpersoneel. Het zou een waarschuwing voor het hele land moeten zijn. Uit de hand lopende overheidsuitgaven leiden uiteindelijk tot bezuinigingen die het weefsel van een goed functionerende welvaartsstaat aantasten. Sommige uitgaven zijn saai, maar noodzakelijk. Andere springen in het oog, maar zijn niet essentieel. Beleidsmakers mogen dat onderscheid nooit uit het oog verliezen. Pieter de Saffer heeft het in het nieuwsblad over een absurde trend bij de aanpak van diefstallen van spullen waar locatiegegevens aan verbonden zijn, waardoor de slachtoffers

0: Koffers weten waar hun gestolen gsm, laptop of fiets zich bevindt. Met die info gaan ze dan naar de politie en dan gebeurt er niets meer. De politie en het gerecht putten zich uit in excuses waarom ze niets kunnen doen. Er zijn veel redenen waarom mensen hun vertrouwen in justitie verliezen. Het apparaat is te log, de rechtsgang te traag, rechters de wereld vreemd, noem maar op. Maar het in stand houden van straffeloosheid is wel het toppunt. Met een olieprijs die weer boven $100 staat en Amerikaanse handelstarieven die terug zijn van nooit weg geweest, komt Donald Trumps aanhoudende ontwrichting van de economie en de markten nog eens wat scherper in beeld, lezen we in de Tijd. De normalisering van zijn chaos betekent niet dat er geen gevolgen zijn. Voorlopig houdt de wereldeconomie beter dan verwacht stand onder Trumps gebeuk. Maar vroeg of laat komen er barsten in de vermoeide verdediging en valt dat tegendoelpunt toch, leerde het WK. Staat er dan nog een ploeg op het veld om terug te slaan, vraagt Chris van Hamme zich af. In de morgen denkt Anse Boersma na over de toekomst van Gaza. Uit een rapport van Oxfam blijkt dat de wederopbouw 71 miljard zou kosten. Wederopbouw begint niet wanneer het laatste puin is geruimd. Hij begint op het moment dat mensen weigeren te geloven of te accepteren dat verwoesting het eindstation is. Wie een samenleving opnieuw wil opbouwen, moet eerst erkennen dat die samenleving bestaat uit mensen met een eigen geschiedenis, kennis en toekomstvisie. Nadenken over de toekomst van Gaza is daarom geen naïviteit. Het is een vorm van verzet tegen Israëls systematische uitroeiing van alles wat Palestijns is. Het is vrijdag 24 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is 7 over 9 en het is vrijdag, dus tijd om op te stijgen.

als je deze muziek hoort, dan zie je toch meteen weer dat beeld voor jou. Dat jongetje met E.T. vooraan op zijn fiets voor een volle maan aan het trappen voor zijn leven. Op deze muziek van John Williams, natuurlijk de Flying Team. En als ik nu ergens naartoe zou kunnen vliegen, dan is het misschien wel naar Parijs. Want geef toe, wat is er nu mooier dan wakker worden? Sous le ciel de Paris.

Wakker worden onder de Parijse hemel. Ik zou er meteen voor tekenen. Emmanuel Torrente met Sous le ciel de Paris van Hubert Giraud. En de Poolse componist Frédéric Chopin bracht ook een groot deel van zijn leven door in Parijs. Maar zijn hart bleef in Polen, letterlijk zelfs. Want na zijn dood werd zijn hart naar Warschau gebracht, terwijl zijn lichaam in Parijs begraven ligt. Toen Sander mij dat vertelde in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, dacht ik eerst dat het een grap was, maar het is echt zo. En dit is zijn Grande Valse Brillante van Chopin.

0: Trio Sonnery en Wilbert Hazelt zet op traverso met de prelude uit het vierde Parijskwartet van Georg-Philipp Telemann. Het is de zomer van Miles Davis, een van de weinige jazzmuzikanten die ik meteen aan zijn voornaam herken, Miles. Hij werd 100 jaar geleden geboren en dat vieren we op Clara met een podcast met een geweldige titel, Miles, badass en jazz-icoon. En deze week krijgt Lee Steppe de heren van Schnitzel over de vloer, pianist Hendrik Lazure en drummer Casper van de Velde. En zij hebben van Miles Davis vooral geleerd dat het altijd goed is om eens iets nieuws te proberen, ook als het fout loopt.
1: Stel, je probeert iets moeilijk te doen met twee, een bepaald soort musiceren, dat je in een soort dynamiek met elkaar komt te staan, maar dat het eigenlijk niet lukt om het zogezegd juist uit te voeren. Vaak is dat proberen volgens mij interessanter dan als we het effectief zouden doen slagen.
2: Ja, een fout omarmen ook gewoon. Doen alsof het zo bedoeld
1: was. Ja, maar het is gewoon geluisterd naar mensen die iets proberen en dat proberen van elkaar te zoeken of tegen elkaar af te duwen.
2: Dat voel je, hè?
1: Ja, dat is veel waardevoller dan iets correct uitvoeren.
3: En dat is ook iets dat mensen kan inspireren, denk ik. Of dat is iets ook wel dat ik dan in Miles' muziek heel erg inspirerend vind, is dat proberen ergens naartoe te gaan en dan horen dat dat niet lukt. Mm-hmm. Maar zo menselijk. En ja. Zo, wauw, oké, die God die daar dan staat, of hoe dat mensen hem ook aanschouwen, die dan toch die menselijkheid toont door zo iets te proberen, te falen, maar toch de band te liften. Ja.
0: Hendrik Lazure en Casper van de Velde van Schnitzel in Miles, badass en jazz-icoon. De eerste drie afleveringen staan al op VRT Max. Morgen komt er weer een nieuwe bij en daarin heeft Lee Steppe het ook over het legendarische album Kind of Blue.

Blue in Green, een nummer uit dat geweldige album Kind of Blue uit 1959 van Miles Davis. En waarom dat album de jazz nu voorgoed veranderd heeft, dat zoekt Lee Steppen morgen uit in een nieuwe aflevering van Miles, Badass en Jazzicone.

0: Het Busch-trio met de sonatensats van Franz Schubert.
1: Espresso.
0: U weet het misschien nog niet, maar het zou kunnen dat u binnenkort met Ludwig van Beethoven of Maria Callas kan betalen. Echt waar, want de Europese Centrale Bank heeft de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten voorgesteld. En er zijn twee opties. Ofwel biljetten met vogels, een ijsvogeltje op een biljet van 10 euro en een ooievaar op dat van 50. Ofwel biljetten met bekende Europeanen, zoals Marie Curie, Leonardo da Vinci en dus ook Callas en Beethoven. Callas is 5 euro waard, Beethoven 10. En u mag meebeslissen wat het wordt. De Europese Centrale Bank heeft een shortlist gemaakt van de biljetten. Die kan u bekijken op hun website en daar kan u ook meteen stemmen. Want nee, geld hoeft niet altijd te stinken.

En zo kwam het weekend nog een beetje dichterbij met Rozen aus dem Süden, een wals van Johann Strauss door het Johann Strauss Orkester Wien. En het is bijna 9:55, de zon is onderweg en Lenaert ook, want hij is er zo meteen met de zomer van Clara. Geniet ervan en alvast een mooi weekend voor straks.

0: 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn volgens Franse media al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarrosse en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar is de toestand rampzalig, zegt de brandweer. En daar zitten ook heel veel mensen in de val. De overheid laat nu heel het schiereiland ontruimen. 11 dorpen is dat en dat is heel moeilijk. Er is maar één weg naar het vasteland. Vanmorgen zijn ook honderden mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft om hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. De overheid laat nu heel het schiereiland ontruimen. 11 dorpen is dat en dat is heel moeilijk. Er is maar één weg naar het vasteland.

0: daar. Daardoor komen meer middelen vrij en wordt alles nationaal gecoördineerd. Sven Tuytens in Madrid, hoe uitzonderlijk is dat?
1: Wel, het is maar één keer gebeurd in de geschiedenis dat niveau 3 van die noodtoestand is afgekondigd. En waarom neemt regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
0: Dankjewel, Sven. De vorige keer dat de noodtoestand niveau 3 was uitgeroepen in Spanje was met de grote stroomuitval vorig jaar. En niet zoals eerder gemeld bij de overstromingen in Valencia. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen van 10% zullen wellicht niet heel veel veranderen voor Belgische bedrijven, want die ondervinden ook nu al de gevolgen van de vorige heffingen. De impact blijft ongeveer even groot, maar de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid is wel een probleem, zegt Torre van de Wallen van het VBO.
2: We zijn allemaal deze ochtend wakker geworden met een executive order van Trump van zoveel paragrafen. Het is natuurlijk allemaal moeilijk om direct te analyseren. Dus die onvoorspelbaarheid of zo aankondigingspolitiek blijft toch een zeer heikel punt voor ondernemingen en voor ons ook. Op het eerste zicht lijkt er niet superveel te veranderen. Men spreekt terug over een 10% invoertarief. Dus op dat vlak lijkt het positief te zijn dat de deal met de EU wordt gerespecteerd. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump.
0: Eerst nog zwaar bevolkt op veel plaatsen, maar zo goed als droog. Stilaan worden de opklaringen breder en halen we maximaal tot 26 graden. Morgen is het eerst zonnig en wordt het daarna wisselvalliger, tot 28 graden wel. Zondag trekt de regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goedemorgen. We trekken vandaag meteen de gordijnen open in De Zomer van Clara met een figuur uit de Commedia dell'arte. Een mysterieus persoon met een gekke puntmuts en een lange neus. Maar laat u niet bedriegen door zijn komisch uiterlijk, want hij is op de een of andere manier altijd iedereen te slim af.

Sergei Diaghilev vroeg in 1922 aan Stravinsky om voor zijn nieuw balletproject muziek te schrijven rond 18e eeuwse muziek uit Napels. De keuze viel op Pergolesi en dat, samen met de muzikale krul van Stravinsky,

werd deze muziek dan voor het ballet Pulcinella. De mix van barok en het idioom van Stravinsky was dus eigenlijk het begin van Stravinsky's neoclassieke periode. Veel later maakte Stravinsky van zijn balletmuziek nog een suite voor orkest. En dat is wat we hier hoorden, de ouverture hieruit door het Toronto Symphony Orchestra onder leiding van Gustavo Gimeno. Florence Price werd geboren in de VS eind 19e eeuw en ja, met haar vrouw en zwart zijn had ze toen zeker niet de beste kaarten, maar ze deed er alles aan om gehoord te worden en moeite en doorzetting wordt beloond.

Een eerbetoon aan van Florence Price aan een van haar meest begaafde leerlingen, Margaret Bonds. Dit werk voor piano, de eerste Fantasie Nègre, een mix van Afro-Amerikaanse spiritual, toch met een duidelijke inslag in de westerse romantiek. En hier een van de telgen van de muzikale Afro-Amerikaanse familie van vandaag zat hier achter de piano, Janeba Kenne Mason. Bandoneoniste Jean-Baptiste Henry en het Quatuor Voce hebben een nieuw album uit. Het heet Figure Argentine. En zoals je wel al kunt raden, het is een album rond enkel en alleen Argentijnse muziek. En daar staat deze op, A Ricardo Vilca.

Genou, een muzettewals van Guus Viseur, die vorige eeuw het genre naar een hoger niveau tilde. Hij stierf in 1974, maar hier trok het duo Equi de lijn toch nog even verder met hun versie van deze Janou. Het duo bestaat uit Anaïs Vijgen, zij is de stem, en Elias Doge aan de piano. En special guest ook hier voor deze track was Rutger Matthijs op mondharmonica. Wat is voor u thuis een vertrouwde plek, ergens waar u zich veilig voelt waarschijnlijk, maar elk huisje heeft ook wel zo zijn momenten.

Ja, ik weet ook niet of u het ook zo aanvoelt, maar het slaat me toch een beetje uit mijn lood, deze muziek. Momenten van rust, maar ook van angst tegelijkertijd. Kevin Putz nam hier expliciete oorlog in Syrië mee in dit verhaal. We hoorden twee delen, Faster, Refreshed en Dangerously Fast, uit Home, muziek voor strijkkwartet. Putz schreef het in 2019 voor het Miro Quartet en dat kwartet hoorden we hier ook in deze opname. Het goede overwint uiteindelijk altijd en dat gaat deze god ons nog eens bevestigen. Jupiter, the bringer of jollity.

Fantastische muziek toch over Jupiter, een deel uit The Planets van Gustav Holst, hier met het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. Je zit aan de kant van het water, een paar zwemmende eenden zorgen voor kleine rimpelingen en je voelt de zon zachtjes op je rug. Ik geef maar een paar beelden mee voor deze Watercolor Sun.

De zachte warmte van de zon hier in Watercolor Sun. Muziek van een paar jaartjes oud nog maar van de Mexicaanse-Amerikaanse componist Ivan Trivino. Hier door het Third Coast Percussion Ensemble. En van een idyllische zonovergoten vijver nu naar een tragisch middeleeuws liefdesverhaal.

Bernet wil trouwen met Pierre. Het enige probleem is, die zit achter tralies en wacht zijn doodvonnis af. Een oud middeleeuws Frans lied, La Pernette, met de stem van Claire Le Filiatre en het ensemble Le Poème Harmonique. En met een pikkende kip gaan we naar het nieuws van 11 uur. Een deel uit de clavecimbalsuite in G van Jean-Philippe Rameau. Hier met Céline Frisch aan het clavecimbal.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
4: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 11 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de Verenigde Staten ingeslaagd om opnieuw een invoertarief van 0% te krijgen voor diamanten die geslepen zijn in Europa. Het afgelopen jaar gold er wel een invoertarief van 10%, maar in september vorig jaar had de sector ook al een vrijstelling onderhandeld. Dat de tarieven nu opnieuw verdwijnen is goed nieuws, want de Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamant, zegt Inet Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
6: In 2024 werd vanuit België voor $2,1 miljard aan geslepen diamanten naar de Verenigde Staten uitgevoerd. Dat die in Europa geslepen natuurlijke diamanten nu opnieuw van die Amerikaanse importtarieven worden vrijgesteld, maakt het opnieuw veel aantrekkelijker om natuurlijke diamanten in Europa te laten slijpen en versterkt natuurlijk de internationale positie van Antwerpen als Europees slijpcentrum, maar ook als handelscentrum.
5: Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden. De brandhaarden, tot op 100 kilometer van de hoofdstad Madrid, raken maar niet onder controle. Premier Sanchez spreekt van een dramatische situatie van de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden.

0: Daarover zijn 4 Palestijnen gedood en 1 Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten, terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgenomen en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. En het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor de Chinese muntjak. Dat is een hertensoort die onlangs is opgemerkt in de Limburgse gemeente Pelt. De muntjak is vanuit China en Taiwan ingevoerd als diersoort voor dierentuinen. Nu is ze in het wild opgedoken en dat is gevaarlijk, zegt het agentschap. Ze eten alles op wat groeit en daardoor dreigen insecten en vogels te weinig voeding te vinden. In Engeland zijn op die manier al zeldzame soorten uitgestorven. De inwoners van Pelt wordt gevraagd om muntjakken te melden via de website www.wildinzicht.be. Eerst nog zwaar bewolkt op sommige plekken, maar zo goed als droog na de middag, bredere opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvalliger tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Laudamus Dei, een deel uit de Mis in B-klein van Johann Sebastian Bach. Hier met mezzo-sopraan Beth Taylor en het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Margaret Bonds bracht, net zoals haar leraar Florence Price, elementen uit de Afro-Amerikaanse cultuur samen met die uit de Europese cultuur. Hier is er een lied over slaven die water gebruikten als ontsnappingsroute. Troubled Water.

Een van haar bekendste werken voor piano, hier in een versie voor harp, deze Troubled Water. Een deel uit de Spiritual Suite van Margaret Bunns, met Ashley Jackson op harp. Vorig jaar maakte ze een heel album rond het concept van water, Ashley Jackson, in Afrikaanse, klassieke en hedendaagse muziek. Het heet Take Me to the Water. En niet meer in water, nu nemen we een duik in Tsjechische folklore.

Tussen melancholie en passie. Heel mooi, die Doemka. Het tweede deel uit het tweede pianokwintet van Antonín Dvořák. Hij schreef het in zijn zomerhuis in Vysoká, waar hij omgeven was door de prachtige boheemse natuur. Marc-André Amelin hier aan de piano en het Takács Quartet. Nog meer natuur nu van Oostenrijk deze keer in deze pastorale muziek van Franz Schubert.

Franz Schubert zat in zijn laatste levensmaand en ondanks alles kon hij er deze prachtige muziek nog uitknijpen. De Hirt auf dem Felsen voor sopraan, klarinet en piano. En dat waren hier Carolyn Sampson, zij zong, Michael Collins op klarinet en Joseph Middleton aan de piano. Hoe klinkt een druk koffiehuis volgestouwd met mensen op cafeïne? Volgens Marin Marais zo

La Saillie du Café, over de sfeer in een 18e eeuws koffiehuis. Muziek van de meester van de viola da gamba, die ook werkte aan het hof van Louis XIV. Marin Marais. Hier een andere meester van de viola da gamba, iemand van vandaag, Vittorio Guglielmi, samen ook nog met Luca Pianca op luid. En nu even weg uit de drukte van die koffiehuizen. We trekken het Tirolgebergte in met Philip Glass.

kreeg een steengoeie recensie in The Guardian, deze opname van het Tirol Concerto van Philip Glass. Simone Dinnerstein aan de piano hier en het Barocklin Ensemble in het derde deel uit dit pianoconcerto. Glass schreef het in 2000 en experimenteerde hier met volksliederen uit Tirol en dat geblend met zijn eigen typische minimalistische stijl. Mignon is stikjaloers, de wanhoop nabij, want haar geliefde wordt voor haar ogen weggegrist door de charmante Philine, in muziek van Ambroise Thomas.

de aria Elle est là, près de lui, uit de opera Mignon van Ambroise Thomas. Met de sopraan Eva Zajicic en het Orchestre National de Lille onder leiding van Pierre Dumousseau. Pianiste Marie-François dompelt ons nog even onder in de wereld van Muzio Clementi in een van zijn pianosonates. Tot aan het middagnieuws.

0: is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parket wil 3 mannen voor assize voor de moord op Heidi de Schepper. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. De diamantsector ontsnapt er zelfs aan. En in Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. Het Antwerpse parket vraagt 3 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 uit Balen in de Kempen verdween 16 jaar geleden. Maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk is ze vermoord en daarna begraven. Marieke van Kouwenbergen, haar lichaam is nooit gevonden, maar er komt wellicht toch een proces.
1: Ja, de onderzoeksrechter heeft zijn moordonderzoek afgerond. En opvallend, die verdwijning van Heidi de Schepper werd pas 2 jaar geleden ontdekt, toevallig, door de school van een van haar 3 kinderen. En sindsdien is er dan heel veel gebeurd in deze zaak. Vorig jaar werden 3 verdachten opgepakt, haar ex-partner en 2 vrienden van hem. 1 vriend bekende al vrij snel dat hij haar had vermoord. En de 2 anderen hebben toegegeven dat ze hebben geholpen om haar lichaam te verbergen. Op basis van hun verklaringen hebben speurders dan verschillende keren naar haar lichaam gezocht. Op een groot industrieterrein in Balen, maar helaas telkens zonder resultaat. Het parket heeft nu een eindvordering klaar en zegt dat er genoeg aanwijzingen zijn om die 3 verdachten nu voor het Hof van Assise te brengen. De raadkamer zal daarover binnenkort een beslissing moeten nemen.
0: Dankjewel, Marieke. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's ochtends 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht voordien tijdens de Gentse feesten. De nieuwe Amerikaan is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van

0: VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar dat Trump te losse regels rond dwangarbeid als excuus gebruikt, vindt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit onbegrijpelijk.
1: Ik zou zeggen, ik ben blij dat hij eindelijk bezig is met mensenrechten of arbeidsrechten. De basis is dwangarbeid, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Dit is een drogreden om zijn tarievenmuur terug te installeren. En het is met de haren bijgetrokken. En bovendien, de Europese Unie heeft een sterke wetgeving tegen dwangarbeid die vanaf volgend jaar in werking treedt. Dus het is ook nog eens op niks gebaseerd.
0: De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de VS in geslaagd om het invoertarief voor diamanten die in Europa geslepen zijn opnieuw op nul te krijgen. Het afgelopen half jaar gold een importtarief van 10%. De Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamanten en het nultarief is dus goed nieuws voor de sector, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
2: De opluchting is uiteraard na dit nieuws zeer groot bij onze Antwerpse diamantairs. Het is opnieuw een overwinning voor Antwerpen. Het is een moeilijke periode voor natuurlijke diamanten. Dus deze 0% tarieven zijn absoluut een grote opsteker voor de Antwerpse diamantbedrijven, die weer wat zuurstof krijgen om verder te blijven ondernemen en vooral handel te drijven met die erg belangrijke Amerikaanse markt.
0: De bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie in Frankrijk?
3: Ja, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al 16.000 hectare hebben vernield. Gelukkig is er nog geen sprake van slachtoffers, maar vooral de 2 grote bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweerlui zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de wind bijna niet onder controle te krijgen. Er zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot van op het schiereiland Cap Ferret. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al 23.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje is het al even erg.
3: Ja, daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd en daar zijn ook al 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. Onze correspondent Sven Tuitens is in de regio gaan kijken.
4: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag. En 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
3: Ja, ondanks dat alles zijn er, behalve 3 gewonde brandweerlui in Frankrijk, nog geen slachtoffers gevallen. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor Spanje blijft ook ongewijzigd.
0: Dankjewel, Katrien. Sport, de Duitse trainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op, die ontslagen werd na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract bij de Mannschaft tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer al de Champions League. De Rode Duivels die zijn nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel is de topfavoriet, maar het is nog wachten op een definitief akkoord. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, meer zon aan zee en tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk stapelwolken in het binnenland. Zondag komt er dan regen vanuit het westen, na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Toch wil het parket 3 mannen voor assize voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
6: Welkom terug voor dit laatste uurtje Zomer van Clara deze ochtend en middag eigenlijk. Tot 1 uur trekken we nog eens alle registers open met feestelijke muziek van Wynton Marsalis. Zet u maar schrap.

Klappen, stampen, vioolriffjes die alle kanten opgaan, blazers die lekker hun eigen ding doen. Allemaal het recept voor dit vioolconcerto van Wynton Marsalis. Hij schreef het speciaal voor en ook samen met de Schotse violiste Nicola Benedetti. Haar hoorden we hier ook in het deel Hootenanny, samen met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Christian Macellaru. En deze combinatie instrumenten kom je ook niet vaak tegen.

0: Vals Sanja. Een showstuk voor de saxofoon, dat hoorde u wel, van de jaren 20 van Rudy Widoft in een arrangement door Hugo Frey. Chad Smith op sax hier en Lynette Wardle op de harp. Het staat op hun kerstvers album Saxophobia, Celebrating the Sax Craze of the 1920s.
1: De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Gabriel Fauré was potdoof op zijn 74ste, maar componeerde dit nog volledig berust op zijn intern gehoor. Chapeau toch. Het deel Danseuse uit zijn suite Mirage met tenor Cyril Dubois en Tristan Reyes aan de piano. En in deze krijgen we nog eens de verschrikkingen mee van de Holocaust. Een ongemakkelijk toch wel vierde deel uit het tweede pianotrio van Dmitri Shostakovich.

Persoonlijke introspectie in haar vroege 40er jaren en een burn-out daarboven gaven stof tot het album Cancionera van Natalia Lafourcade. Gaat door merg en been deze titeltrack, Cancionera dus. Lafourcade zong hier en speelde gitaar, allemaal heel mooi begeleid door die melancholische orkestlijnen van een anoniem orkest, jammer genoeg onder leiding van Gordon Hamilton. En in deze muziek van Karl Maria von Weber krijgt de klarinet een glansrol.

Het eerste deel uit het klarinetquintet van Carl Maria von Weber. Hij schreef het voor zijn vriend en klarinetvirtuoos Heinrich Beermann. Hier in de opname het Roland Hendrix Ensemble. Jean Rondeau komt uit Frankrijk en won in 2012 de eerste prijs op de Musica Antiqua-wedstrijd in Brugge voor clavecymbal. En dat gaf zijn carrière een enorme boost.

Dit jaar is het weer de beurt aan het Klaves Symbool. Er komt een nieuwe winnaar uit de bus 6 augustus op het Musica Antiqua Concours. Hier hoorden we de winnaar van de editie van 2012, Jean Rondeau, met een heel stel muzikanten aan zijn zijde hier in het derde deel uit het Klaves Symbool Concerto in D-klein van Carl-Philippe Emmanuel Bach. En nu nog een klein tripje door Noordwest-Spanje met pianist Fazil Say in Asturias van Isaac Albéniz. Tot aan 1 uur. Ik wens u nu al een hele mooie start van het weekend.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Parket wil 2 mannen voor assise voor de moord op Heidi de Schipper. In Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. En de nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. In de zaak rond de moord op Heidi de Schipper vraagt het Antwerpse parket om 2 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise. De 26-jarige vrouw verdween 16 jaar geleden in Balen in de Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven. Vorig jaar zijn er 3 verdachten opgepakt, maar Marieke van Kouwenbergen, wellicht zullen er maar 2 vervolgd worden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat om haar ex-partner, een man van 56 en een 34-jarige vriend van hem. Zij hebben de afgelopen maanden bekentenissen afgelegd en zitten momenteel in de gevangenis. Een derde verdachte, een man van 41, die ook een vriend was, zal niet terechtstaan, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: De derde man dat erbij was, was mogelijk wel betrokken bij de tweede fase, zeg maar het verbergen van het lichaam. Maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
1: Ja, en opvallend, het lichaam van Heidi werd nooit gevonden, maar volgens het parket zijn er toch genoeg aanwijzingen voor moord. En daarom willen ze dus binnenkort een assisezaak.
2: We hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie. De omgeving is daar erg veranderd in de afgelopen 15 jaar, maar desondanks is er alles gebeurd om graafwerken doen, om met scanners te werken. Maar helaas heeft dat niet opgeleverd dat we het lichaam hebben gevonden.
1: Het parket zal het dossier nu volgende vrijdag al voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. En die zal dan beslissen over de verdere stappen.
0: Dankjewel, Marike, voor je duiding. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's morgens 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. De bosbranden in Frankrijk jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al 10.000 mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie nu in Frankrijk?
3: Wel, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al tussen 10 en

0: Aan het Kaap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten en is het vuur binnengedrongen tot in het centrum van het stadje Biscarros.
1: En in Spanje is het al even erg.
0: Ja, want daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende oncontroleerbare vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. En correspondent Sven Tuytens is gaan kijken.
2: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
0: Ja, en intussen is gebeurd wat gevreesd wordt. 2 van de 3 grote brandhaarden zijn samengekomen ten westen van Madrid. Het is overigens een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen in Frankrijk en Spanje. En het reisadvies van Buitenlandse Zaken blijft ook ongewijzigd.
1: Dankjewel, Katrien. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar we moeten waakzaam blijven, zegt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit.
3: Ik ben helemaal niet gerust dat er binnenkort weer geen nieuw initiatief wordt genomen. Er lopen nog onderzoeken rond medische producten. En bovendien heeft hij ook aangekondigd dat vanaf volgend jaar en het jaar erop extra tarieven zouden komen op generische geneesmiddelen. Dus voorlopig zijn er geen rechtstreekse consequenties, maar met Trump weet je dus nooit.
1: In Duitsland wordt de regering grondig herschikt. Aanleiding is het aftreden van de fractieleider van de Christendemocratische Partij CDU, de partij van bondskanselier Merz. De regering van Merz is bijzonder onpopulair in Duitsland. Met die herschikking hoopt Merz zijn populariteit op te krikken in de aanloop naar belangrijke deelstaatverkiezingen begin september. Het rechtsradicale AfD dreigt daar de grote overwinnaar te worden. En de Duitse voetbaltrainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op. Die werd ontslagen na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer ook de Champions League. Het weer afwisselend wolken en opklaringen, aan zee zonniger tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen. Na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. Maar in de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak hij die de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Het parket wil 2 mannen voor assize brengen voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: met Iris van Impe. In de zaak rond de moord op Heidi de Schipper vraagt het Antwerpse parket om haar ex-partner en een vriend van hem door te verwijzen naar het Hof van Assise. Heidi was 26 toen ze in 2010 verdween in Balen in de Antwerpse Kempen. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Eind 2023 startte het gerecht een onderzoek. Hoewel haar lichaam nooit gevonden werd, zijn er volgens het parket toch genoeg aanwijzingen voor moord, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
1: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie die steeds ruimer zijn geweest qua oppervlakten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen dat we daar alles aan gedaan hebben om het lichaam terug te vinden. Maar dat is op dit moment helaas niet gelukt.
0: Het parket zal het dossier volgende vrijdag voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. Daarna zal duidelijk worden of er een assiseproces komt. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Een overzicht door Katrien van der Schoot.
2: Daar zijn vier grote brandhaarden die samen al tussen 10 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de twee bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Van op het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje zijn verschillende oncontroleerbare vuurhaarden de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de bosbranden te helpen bestrijden. Bij een zware incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn vier Palestijnen gedood en één Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgepakt en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over enkele minuten aan rit 19. En dat is een bergetappe met aankomst bovenop Alpe d'Huez. Remco Evenepoel kijkt uit naar de beklimming van die mythische Alpenkol.
3: Ja, wel gezonde stress denk ik. Het is toch Alpe d'Huez, een van de bekendste cols in de hele wereld. En zeker van de Tour de France. Dus een soort gezonde stress, omdat het ook de eerste keer is. En omdat het einde kort erbij komt natuurlijk. En er staat nog veel op het spel. Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
0: Het weer dan, afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer, met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen, dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week...
3: Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
0: Het weer dan, afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer, met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen, dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. Meer in de app.

0: wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
4: You make a little new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De zomer van Clara met Mark Janssens.

heel mooie vrijdagnamiddag met Johann Sebastian Bach, of wat hij kan doen in amper 3 minuten. Het Largo uit dit concerto van hem met Murray Pariah aan de piano in de Academy of St. Martin in the Fields. Maar we moeten eigenlijk zeggen dat Bach ook een diepe buiging moet maken naar Telemann, want er komt wel muziek uit een fluitconcerto van Telemann en Bach geeft daar dan zijn eigen draai aan. Hij is daar duidelijk heel tevreden over, want deze melodie duikt ook nog op in een cantate van Bach. Sopraan Sandrine Pillaud stelt deze vraag in naam van Robert Schumann. Kennst du das Land?

Sopraan Sandrine Pio met Susan Manoff aan de piano in een lied van Robert Schumann uit zijn Lieder und Gesänge aus Goethes Wilhelm Meister, Kennst du das Land? Heel fijn dat we samen deze namiddag gaan doorbrengen. We vieren straks 400 jaar Louis Couperin met Gustave Leonhardt op clavecimbel. We ontdekken een concerto voor althobo van Ermanno Wolf Ferrari. En nu keren we terug naar 1987. De English Baroque Soloist van John Elliott Gardiner gaven de symfonieën van Mozart een nieuwe adem. Dit is de 34ste.

De 34e symfonie van Mozart gespeeld door de English Baroque soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner, toen ze nog allemaal vele jaren terug door dezelfde deur konden. Dat kan tegenwoordig niet meer, want natuurlijk Sir John Eliot Gardiner heeft ondertussen een nieuw ensemble opgericht al een paar jaar, Constellation Orchestra en Constellation Choir. Daar zijn nogal wat muzikanten en koorleden van zijn andere ensembles overgekomen naar Constellation en ik moet zeggen, ze doen het wel geweldig. En ondertussen werkt het Monteverdi Choir bijvoorbeeld en het orchestra ook met dirigenten, verschillende dirigenten van de oude muziek. Ze hebben nog geen vaste nieuwe dirigent, maar verschillende gastdirigenten die programma's onder hun hoede nemen. Ja, soms gebeurt het dat er een breuk is binnen een ensemble met een dirigent en dat is natuurlijk altijd pijnlijk. We hoorden die 34e symfonie, dat was muziek van toen Mozart 24 was en een beetje gefrustreerd in die zin dat hij het beu was om altijd naar de pijpen te moeten dansen van daar in Salzburg, de aartsbisschop. Hij was wel concertmeester van het hoforkest in Salzburg. Hij had veel werk, Mozart. Hij mocht natuurlijk klavier spelen, dirigeren, componeren, vaak als solist. Maar hij voelde toch Salzburg aan als een beperking. Hij wou absoluut grote opera maken. Daar was letterlijk en figuurlijk geen plaats voor in Salzburg. Dus moest hij naar Wenen. En bleef hij ook voor Salzburg muziek maken. Onder andere deze symfonie. Al was hij heel goed op de hoogte van wat er zich in Wenen en Parijs afspeelde. En dat integreerde hij muzikaal natuurlijk in die symfonie. Maar veel belangrijker nog was zijn eigen genialiteit die naar boven kwam. En als u meer Mozart wil, dan heb ik hier een mooi cadeau voor u op deze zonnige vrijdagnamiddag. Dat zijn namelijk alle vioolconcertos van Mozart. Dat zijn er 5, gespeeld door Renaud Capuçon, de violist, met het Orchestre de Chambre de Lausanne, een uitgave bij Deutsche Grammophon. Het is een dubbel cd. Heerlijke zomermuziek van Mozart, die vioolconcertos. U weet ons wel te vinden als u aan het luisteren bent. Een berichtje in onze app, VRT Max, als u daar aan het luisteren bent. Als u zin heeft in Mozart met violist Renaud Capuçon. Haydn dan en een bundel strijkkwartetten van hem met opus 20... die je gerust kan omschrijven als een mijlpaal in de geschiedenis van het strijkkwartet. Het zijn 6 kwartetten, maar ze zijn 6 allemaal een beetje anders. Heel contrasterend. En wat maakt ze nu vernieuwend? Dat is dat lichte genre van het strijkkwartet tot op dat moment, zo'n beetje muziek die het ene oor in en het andere uitging, dat het nu iets heel anders wordt bij Joseph Haydn. Zelfs een beetje donkerder van sfeer, zou je kunnen zeggen. Dit is het 6e van die kwartetten uit het opus 20 van Haydn met het Neues Leipziger Streichquartett.

0: Joseph Haydn, die op een bepaald moment liet horen dat strijkkwartetten ook meer kunnen zijn dan puur entertainment, maar schitterende muziek met heel diverse emoties en kleuren. Het Neues Leipziger Strijkkwartet speelde dit zesde strijkkwartet uit het opus 20 van Joseph Haydn, een opus, een bundel kwartetten die ook veel indruk maakte op Mozart en op Beethoven. En we weten ook dat Brahms een van de autograafmanuscripten had en voor hij die zou doorgeven aan de Gesellschaft der Musikfreunde in Wenen. Ze hadden hem er Brahms om gevraagd en hij gaf ze met plezier. Wat het verschil is met de andere bundels van Joseph Haydn is, waar die andere bundels vooraan toch de eerste viool het voor het zeggen had, heb je hier een soort conversatie tussen de vier muzikanten, de vier strijkers. Dat was ook Goethe opgevallen en die zei, het is eigenlijk een conversatie tussen vier mensen met verstand.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Het is net voorbij drie uur. Fijne vrijdagnamiddag is het ondertussen. Ik weet niet of u vakantie heeft of nog aan het werk bent en uitkijkt naar een vakantie, bijvoorbeeld volgende week. Wees welkom hier bij De Zomer van Clara, waar we ook verjaardagen vieren. Zoals die van Louis Couperin, zijn 400ste verjaardag. Die zal u niet ontgaan, want we vieren hem uitgebreid deze zomer op Clara. Wie Couperin zegt, denkt aan François Couperin, Le Grand. Maar het was eigenlijk dankzij Louis Couperin dat er sowieso een Couperin-dynastie beter zou zijn, muzikaal. Jean Rondeau, een van de muzikanten, clavecinisten die een lans heeft gebroken de afgelopen jaren voor de muziek van Louis Couperin, die vat het zo samen. Voor clavecinisten overal ter wereld is de muziek van Louis Couperin de muziek van een componist die essentiële klaviermuziek heeft gecomponeerd. Je kan er niet naast. En toch moeten we tot in de 20e eeuw, relatief ver in de 20e eeuw, wachten voor de muziek van Louis Couperin teruggespeeld wordt. Er zijn wat orgelstukken eind jaren 50. En dan moeten we wachten tot de barokbeweging op gang komt. Hè, de authentieke instrumenten eraan komen. Nu en dan een partituur van Louis Couperin wordt opengeklapt. En een van de mannen die zijn duit in het zakje doet, is Gustave Leonhard. Hier op klaverscimbel, in een suite van Louis Couperin.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

400 kaarsjes voor hem uitblazen zou wat moeilijk worden. Een beetje korte adem, maar muziek van hem laten horen is geen probleem. Louis Koupga, deze suite met Gustav Leonhard aan het klavecimbel. Leonhard die vaak tijdens de zomers van zijn leven in Brugge te gast was om te zetelen in de jury van de Musica Antiqua-wedstrijd. Dat deed hij van 1965 tot 2010 in 16 juries voor klavecimbel. Ja, hij woonde natuurlijk, Gustav Leonhard, in een prachtig pand in Amsterdam aan de Herengracht. Een pand uit begin 17e eeuw, huis Bartolotti. En hij was een verzamelaar, niet van Prularia, maar van echte kunst. En die werd na zijn overlijden geveild bij Sotheby's. En zijn instrumenten werden verkocht aan voormalige studenten van hem, zoals Skip Sempé en Pierre Antaille. Het is dit jaar ook 150 jaar geleden dat componist Ermanno Wolf Ferrari geboren werd in Venetië. Zijn vader was Venetiaan, moeder, die kwam uit Duitsland. En vader had een opdracht gekregen van een graaf om veel schilderijen te kopiëren. En vader moet dat heel goed gedaan hebben, want hij heeft behoorlijk wat schilderijen gekopieerd. Dat heeft zijn zoon Ermanno niet gedaan, die concentreerde zich op het componeren van muziek. Een jaar voor zijn overlijden, dit concert bijvoorbeeld voor althobo-strijkers en twee horens. Met op althobo, Piet van Bokstaal.

muziek die Emanuel Ferrari 2 jaar voor zijn overlijden componeerde in 1946. Dit concertino voor althobo, strijkers en 2 horens met Piet van Bokstel op althobo en het West-Sakisches Symfonieorkest onder leiding van Hans Rotman. Of Ferrari, die eerst eigenlijk kunstenaar wordt, een beeldend kunstenaar, maar dan zo onder de indruk was van de muziek van Bach, dat hij voor muziek ging en onder andere ging studeren bij Josef Rheinberger. Hij werd zelf later professor aan het Mozarteum in Salzburg en na de oorlog bracht hij zijn laatste paar jaar door in Zürich en hij overleed onverwacht in de begindagen van het jaar 1948. Martha Argerich had tot voor enkele jaren een eigen festival in Lugano. Het Martha Argerich-project dat stopte er enkele jaren terug mee, maar er zijn daar fantastische opnames gemaakt. Zoals deze uit 2016 van Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. Martha Argerich, ze krijgt het gezelschap van Stephen Kovacevic.

Claude Debussy zijn prélude à l'après-midi d'un folle met Marta Argerich en Steven Kovacevic. Gisteravond speelde Argerich op het festival van Verbier. En haar werkvakantie eindigt op de Proms in Londen, waar ze met haar goede vriend, dirigent Lahav Shani, Beethoven zal spelen. Ja, hoeveel componisten heeft Pablo de Sarasate niet geïnspireerd? Onder andere Édouard Lalot voor het componeren van deze fantaisie norvégienne. Violiste Vladislava Lutsenko.

De fantasy norvégienne van Edouard Lalo met Vladislav Alouchenko, de violiste en orchestre Philharmonique de Liège, onder leiding van Jean-Jacques Kantorov. Het is bijna 4 uur. Na het nieuws vieren we de zomer met kamermuziek van Beethoven.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Nu het onderzoek naar de moord op Heidi de Schipper is afgerond, kunnen haar 3 zonen zich stilaan voorbereiden op een proces. Toen hun moeder 16 jaar geleden verdween, waren de jongens 2, 3 en 7 jaar oud. Ze werd nooit als vermist opgegeven en pas eind 2023 opende het gerecht een onderzoek. Hun vader werd vorig jaar opgepakt en zit in de cel op verdenking van moord, samen met een vriend van hem. Het parket wil hen allebei voor het Assisehof brengen. Romy Gijssen, de advocaat van de 3 zonen, reageert.
1: Het feit dat er een eindvordering is, weten zij ook dat er stilaan een einde ook in zicht is wat dat de procedure betreft. En zullen zij inderdaad wel mee afwachten totdat een volksjury op het einde van de rit uiteindelijk een beslissing zal nemen. Wat dat toch wel heel belangrijk is voor de jongens om het ook te kunnen afsluiten.
0: Exact 1 maand na de zware aardbevingen in Venezuela zijn er al 5.400 doden geteld. Nog eens 16.700 anderen raakten gewond. De materiële schade dreigt op te lopen tot ruim 17 miljard euro, met onder meer ziekenhuizen, scholen en wegen die verwoest zijn. Heel wat mensen zijn hun huis kwijt en hebben nood aan medicijnen, voedsel en water. Een lichtpuntje is de inzet van de reddingsdiensten. Die hebben veel mensenlevens kunnen redden, maar liefst 6.400 mensen zijn sinds de aardbevingen van onder het puin gehaald. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
2: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeeren. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aanzien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
0: Dankjewel Bert. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan rit 19 met aankomst op Alpe d'Huez. Christophe van de Goor, wat is daar al gebeurd op weg naar die mythische Alpenkol?
3: Wel, ik moet je een klein beetje teleurstellen. Hier is nog niet al te veel. We kijken naar een heel ruime kopgroep van een 40-tal renners. Daarbij 1 Belg, Thijs Benoot en ook de groene truidrager Mats Pedersen. Want wie die wil zo dadelijk bij de sprint over 12 kilometer de volle buit pakken bij die tussensprint. En zo Jasper Philipsen eigenlijk helemaal geen kans meer geven om dat groen nog te kunnen pakken. Die 40 die hebben een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op het peloton. Met daarbij de gele truidrager uiteraard Pogacar en onze landgenoot Remco Evenepoel. 50 kilometer nog tot aan de streep. Dat wil zeggen nog een kleine 40 kilometer tot aan de voet van de legendarische Alpe d'Huez.
0: Dankjewel Christophe. Afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

heel fijne vrijdagnamiddag met deze aria uit de Mavra van Igor Stravinsky met violist Ilya Gringolds en Peter Laul aan de piano. Mavra was eigenlijk het begin van die neoclassieke periode van Stravinsky. Hij nam een verhaal van Alexander Pushkin en vroeg aan de persoonlijke secretaris van Diaghilev om een libretto te maken voor een kleine komische opera in één bedrijf, liefst, zei Stravinsky. Het is natuurlijk een fijn verhaal dat, denk ik, Stravinsky aansprak, want in de tekst van Pushkin gaat het over een moeder die weduwe is en haar dochter. Ze leven samen met hun, iemand die voor hen kookt en het huishouden doet. Maar ja, plots sterft die aan een longontsteking en ze moeten eigenlijk iemand nieuws hebben. En er komt een jong meisje langs, Mavra, die heel bescheiden is, heel bescheiden gekleed, en zegt, ja, ik kan koken, ik kan het huishouden doen en ik hoef er eigenlijk niet zoveel geld voor. Maar goed, ze begint te koken en blijkbaar laat ze alle borden vallen. De toast die blijkt aangebrand te zijn en alle eten dat ze moet klaarmaken niet meteen echt heel smakelijk. Een verhaal waarmee Stravinsky helemaal zijn zin kon doen. Ook satire bij Gustav Mahler tussen de koekoek en de nachtegaal. Thank you.

bariton Didier Genscher met het orkestre des Champs-Élysées en Philip Herwegen in een van die mooie liederen van Gustav Mahler uit Des Knabel Wunderhorn. Loop des hohen Verstands. Dat is een heel satirische lied over een zangwedstrijd tussen een koekoek en een nachtegaal. En de juryvoorzitter is een ezel. En de ezel die kiest ervoor om de koekoek uit te roepen tot winnaar. Beethoven die wordt door zijn baas, de aartsbisschop Keurvorst van Bonn, naar Wenen gestuurd om te gaan studeren bij Haydn. En Haydn moest de werkgever, de baas van Beethoven, zeg maar, de aartsbisschop Keurvorst, op de hoogte houden van de vorderingen die Beethoven maakte bij Haydn. En dus regelmatig composities opsturen. En op een bepaald moment stuurt hij naar Bonn een muziek van Beethoven, een octet voor blazers. En dat is een beetje tricky in die zin dat dat eigenlijk muziek is die Beethoven al gecomponeerd had nog voor hij vertrok naar Wenen om te gaan studeren. En dat heeft zowel Beethoven niet helemaal door als Haydn. Dus de Keurvorst die denkt, als het dat is wat Beethoven daar leert, laat hem maar dan net terugkomen, want dat kon hij al. Hij moet namelijk bijleren. Ja, gelukkig heeft hij daarna veel bijgeleerd en niet alleen van Joseph Haydn. Dit is dat octet van Ludwig van Beethoven met Il Gardellino.

10 jaar geleden opgenomen in Amuse in Antwerpen. Dit octet van Ludwig van Beethoven met de muzici van Il Gardellino, de bisschop, aartsbisschop, keurvorst. Die had een mooi blazersensemble dat speelde in zijn dienst. En de nieuwste ontwikkelingen, ook nieuwste instrumenten, zoals de klarinetten, een bepaalde evolutie, werden geïntegreerd in dat ensemble. En Beethoven deed dat ook op zijn manier natuurlijk. Altijd vooruitstrevend, muzikaal, zeker en vast. Het was een jeugdwerk van Beethoven en we weten dat Beethovens werken pas op een bepaald moment een opusnummer kregen en dus de uitgever gaf dit werk, het opusnummer 103, dat lijkt dat het een laadwerk is, maar het was niet zo als een jeugdwerk. Maar ja, de jeugdwerken van Beethoven, je moet dat begrijpen vanuit het oogpunt van de uitgever, die verkochten niet zo goed de werken van de latere volwassen Beethoven, des te meer natuurlijk. Beethoven overbekend, maar wat met Helena Munktell, een dame uit Zweden, die ook muziek componeerde. Mede dankzij haar vader, was een getalenteerde amateur pianist. En vader had in zijn jeugdjaren, toen hij reizen had gemaakt, ontmoetingen gehad met Frans Berwald en met Felix Mendelssohn. Zijn dochter Helena Munktell, die zou op een heel jonge leeftijd doorhebben dat ze muzikaal talent had. En ze organiseerde zelfs soort miniconcertjes voor haar vrienden en familie. Jammer genoeg had ze op heel jonge leeftijd een oogziekte en het werd niet beter en dat heeft haar toch wel de rest van haar leven parten gespeeld. Maar ze heeft mooie muziek gecomponeerd, Helena Munktell. Deze suite voor groot orkest met het symfonisch orkest van Gevelen onder leiding van Tobias Ringborg.

Een suite voor grootse orkest van de Zweedse componiste Helena Munktell met het symfonisch orkest van Gävle onder leiding van Tobias Ringborg. Helena Munktell kreeg één keer in haar leven de opdracht, de officiële opdracht, om een werk te componeren. En dat werd een cantate ter ere van de opening van een Zweedse kerk in Londen in 1911. Ze kreeg nog meer erkenning enkele jaren later toen ze een lid werd van de Koninklijke Academie voor kunsten en muziek in Zweden. En ze overleed in 1919 na een lange ziekte. Helena Munktell, een ontdekking. Robbe van Dijk is er na 5 uur met Django. En hier is nog pianist Bruce Liu. Hij speelt Gavotte et Double uit een suite van Jean-Philippe Rameau. Ik wens u een mooie zomeravond.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De renners naderen de finale op Alpe d'Huez en TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in het slot van rit 19 en we pikken de beklimming van Alpe d'Huez live mee met Christophe van der Goor.
1: Ik kan niet mee. Op dit eigen ogenblik, we herhalen even op deze Alpe d'Huez waar we zijn aan begonnen. De finale richting de top van deze legendarische Alp. Krijgen we nu al een aanval van de gele man Tadej Pogacar. Op 12 kilometer van de top gaat hij hier het record breken van Marco Pantani midden jaren 90 qua klimtijd. Daarachter dan de tweede in het klassement. Remco Evenepoel samen met Skel Mose, met Del Toro en Paul Sexas. Zij volgen op een meter of 80, 90. Vooraan hebben we 6 leiders. Met daarbij de Amerikaan Sepkoes Carapaz, de winnaar van gisteren. Ricky Tello, Lenny Martinez, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Romo. Kijken we hier.
0: En volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Europa heeft daar strenge regels voor en het onderzoek blijkt nu dat TikTok die regels overtreedt. Linde Koman, waar loopt het mis?
2: Het probleem is dat accounts op TikTok standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. Foto's en filmpjes van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt dat minderjarigen hierdoor risico's lopen. Denk aan ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen en als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van Europa. Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijk verslavende algoritmes van het platform en het risico dat minderjarigen een verkeerde leeftijd opgeven.
0: Dankjewel, Lien. En de politie heeft intussen ook meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan van zelfverminking, maar dat gaat ook over verminking van anderen of gewelddadigheden en dat te filmen en die video's dan online te plaatsen. Het is eigenlijk een soort van gemeenschap die echt probeert om kwetsbare mensen tot gruwelijke daden aan te zetten. Dat zijn zaken die je ook kan tegenkomen op TikTok bijvoorbeeld, om daar zeker alert voor te zijn en om op tijd de politiediensten te waarschuwen.
0: De Brusselse minister-president Boris de Lies zit opnieuw samen met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd in de hoop dat de staking zou eindigen. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is dat niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is amper 1 op 5 personeelsleden van de Brusselse brandweer aan het werk. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
4: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden, zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
0: Ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 35.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
5: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
6: We hebben de ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
5: Bij de geëvacueerden veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
7: Vous posez un petit peu, prendre un petit café.
5: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
8: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
5: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield voor koffie en eten.
7: Vous posez un petit peu, prendre un petit café.
5: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie

0: Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Tom Boudewijl ziet Van Bommel perfect passen in de rol van de bondscoach. Dat zei hij deze middag op Radio 1.
1: Mark Van Bommel is een clevere coach, een sluwe coach. Dat was hij ook op het veld. En ik denk dat hij perfect bij een taak als bondscoach past. Want hij weet perfect wat hij kan en niet kan. Ik ga daar niet de beste toptrainer van maken, maar hij heeft wel zijn kwaliteiten.
0: Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en het is dan warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen bij maxima tot 23 graden. Later volgen buien, volgende week wordt het geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer. En de renners in de Tour naderen de finish op de mythische Alp d'Huez. Daar begonnen we dit bulletin mee. En je kan het ook verder volgen op sportza.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, een heel goede avond. La goma de ayer, dat is Spaans. Als we het even vlot vertalen, betekent dat de roes van gisteren. Het nummer gaat over wat we hier in Vlaanderen zouden omschrijven als een stevige avond die nog volop in je lijf zit als je de volgende ochtend wakker wordt. Misschien staat u nu wel aan het begin van zo'n avond. Dan wens ik u nu alvast veel sterkte voor morgenochtend en vooral veel plezier. Maar boven alles heet ik u heel graag welkom hier bij Django.

0: Cumpay Segundo met een nummer over Cubaanse drank en feestgewoonten en vooral de gevolgen daarvan. Alhoewel de Cubanen daar weinig van lijken te voelen, ze zijn onverwoestbaar toch als we Omara Portuondo en Chucho Valdés mogen geloven. Dit is Indestructible.
1: Indestructible.

0: Recorda Papa hier met de klarinet van Paquito de Rivera, cellist Mark Sommer en pianist Alon Yavnai.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Gitarist José Luis Monton werd geboren in Barcelona, in het hart van Catalonië, maar in tegenstelling tot vele andere Catalanen omarmt hij ook andere delen van zijn land. En zo lijkt het alsof heel Spanje uit zijn gitaar komt wanneer hij speelt. Dit stuk heet Rota.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Niks beter dan filmmuziek zonder film, want dat geeft je de kans om je fantasie aan het werk te zetten. Dus geef ik u gewoon even de titel mee en de rest laat ik aan u. Dit is The Three Musicians and the Madman on the Tightrope.

L'orchestre métropolitain du Grand Montréal met dirigent Yannick Nézet-Séguin. Groteske, grandioze muziek was dat van componist Nino Rota, geschreven voor de film La Strada. Zijn landgenoot en componist Ottorino Respighi liet zich ook graag inspireren door beelden. Geen bewegende beelden, maar schilderijen. Hij schreef muziek bij 3 schilderijen van schilder Sandro Botticelli. Dit is het laatste deeltje, de geboorte van Venus. En dit moet ik er misschien nog even bij vertellen. Deze godin werd niet geboren op de traditionele wijze, zoals u en ik. Nee, zij werd geboren uit de zee.

Bamberger symfoniker en dirigent Riccardo Frizza met La Nascita di Venere, de geboorte van Venus, muziek bij het schilderij van Sandro Botticelli, geschreven door Ottorino Respighi. Het percentage heesheid in een menselijke stem, die heb je natuurlijk niet zelf in de hand. Op zich jammer, want als de ratio verstaanbaarheid heesheid goed zit, dan klinkt dat prachtig. Bij een blaasinstrument heb je die controle wel, of toch, als je dat instrument van binnen en van buiten kent, zoals trompetist Carlo Nardozza. Dit is hij, het stukje heet Paolo.

0: Tole van de Argentijnse zussen Laura en Gianni Caroni. Ze speelden hier samen met percussionist Minino Garay.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Graag zien betekent kwetsbaarheid tonen. Daar zit altijd een beetje gevaar in, een beetje risico. Want iemand die je door en door kent, weet ook waar die jou kan raken. Maar het is het risico altijd waard, want het ergste wat je kan worden is ongevoelig. Tom Gewim schreef er dit stukje Bossa Nova voor. Insensatez, hier gespeeld door Fred Hirsch

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Tadej Pogacar pakt zijn 5e ritzege in de Tour op Alpe d'Huez na een indrukwekkende klim. En TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een tiental seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
0: Volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat TikTok de Europese regels overtreedt. Linde Koeman, over welke regels gaat het?
2: Het gaat over de Europese wet voor online platformen. Die is zeker voor de bescherming van minderjarigen heel streng. Het probleem met TikTok is vooral dat alle accounts standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers, ook die van minderjarigen dus. Foto's en video's van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt nu dat minderjarigen daardoor risico's lopen, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen. Als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van 6% van zijn jaaromzet.
0: Dank je, Lien. De politie heeft meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Amberger van de federale politie.
3: Dat is een soort van puntensysteem dat erachter zit. Dus ze proberen zichzelf eigenlijk op te werken binnen een organisatie en dan anderen aan te sturen om sadistische daden te plegen. We noemen het ook een extremistisch nihilistisch netwerk die dus ja, leven van sadistische daden en die dan ook filmen en die publiceren.
0: In Diepenbeek in Limburg heeft de politie een drugslab opgerold. Daar werd wellicht een soort synthetische drugs gemaakt. 3 mensen zijn opgepakt, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. De politie en de civiele bescherming hebben de chemische stoffen intussen opgeruimd. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
4: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden, zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
0: En ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
5: Een wraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
6: We hebben les ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
5: Bij de geëvacueerde veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
7: Pour vous poser un petit peu, prendre un petit café.
5: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
8: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
5: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
0: In het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse Promovendus Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen twee seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en ook assistenkoningin en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft LeBron James een nieuw team. De 41-jarige basketbalvedette en topschutter aller tijden van de NBA gaat komend seizoen voor Philadelphia spelen. James kondigde eind juni zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers aan. Het wordt zijn 24ste seizoen in de grootste basketbalcompetitie.
9: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNet-rappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: blijft stevig op plaats 2 staan. En je kan alles nog eens nalezen hierover op sportza.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, we vliegen even vlot in deze vrijdagavond als trompetist Tony Fraschella door het akkoordenschema van deze jazz standard. I'll be seeing you. Dit is Django. Welkom.

I'll be seeing you hier met trompetist Tony Frisella. Nadat mijn vader een bestelwagen vol had geduwd met fietsen, tenten, luchtmatrassen en nog een tiental metalen koffers met de overige benodigdheden voor een kampeervakantie, herinnerde hij mijn broer, mijn zus en ik steeds trots aan zijn reizigersmotto. Het is ook de titel van het volgende nummer, dat ook precies klinkt als onze volgeladen Peugeot. Travelin' Light.

0: Easy living. Geen instrument belichaamt dat beter dan de sax van Paul Desmond.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Hier komt een heel inspirerende versie van het bekendste nummer van componist George Gershwin met een heel tactiele intro. Dit is Summertime.

de Modern Jazz Quartet met heel veel nootjes van vibrafonist Milt Jackson in deze versie van Summertime. Nu zorgt pianist Paul Cornish voor een piano-intro vol kleine watervalletjes. En na die waterpret is er plots een stem die zo echt klinkt dat ze bijna niet echt kan zijn. Het is de stem van Gabriel Cavassa. Ze zingt Could It Be Magic?

Could It Be Magic? Het voorlaatste nummer op het nieuwste album van zangeres Gabrielle Cavassa. Diavola heet dat album. Met onder andere ook saxofonist Joshua Redman en drummer Brian Blade. Klasbakken die met alle liefde deze stem begeleiden en aanvullen. Nu gaan we weer volledig instrumentaal, piano solo. Dit is muziek van Claude Debussy, Pagode.

0: Nelson Gurner aan de toetsen met een stukje van Claude Debussy.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Componist Frederick Delius was in de zomer van 1930 bijna helemaal blind geworden. Hij deed geen nieuwe indrukken meer op, maar hij wilde als een van zijn laatste stukken een herinnering aan de zomer op papier zetten. Dat deed hij niet meer zelf. Hij moest zijn muziek dicteren aan een assistent, maar het heeft wel deze prachtige Song of Summer opgeleverd.

Een Engels orkest, het Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van dirigent Sir Charles Groves, met Engelse muziek van componist Frederick Delius. Charles Ives was een bijzonder componist. Hij vond dat de chaos, de rommel van ons leven, net zo goed een plek in muziek verdiende als die perfecte melodieën van zijn tijdgenoten. En toch bewerkte hij ook liederen op een traditionele manier, zoals deze Weil auf mir. En toch heeft deze versie ook een randje, dankzij fusionband Nobody.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Even uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als zesde en blijft tweede in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een tiental seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
2: Voor Pogacar is het dus al zijn vijfde overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren van het feit dat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
4: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
2: Remco Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen en daar was hij achteraf tevreden mee.
5: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
2: In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken van op het schiereiland Cap Verre. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht geëvacueerd op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
6: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook brugvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren rond 3:30 uur. Kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
2: In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid kritiek. Het vuur is er nog niet onder controle. Volgens de Europese Commissie beschermt TikTok minderjarigen niet genoeg. Jongeren kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun berichten voor iedereen zichtbaar zijn. Berichten van 16- en 17-jarigen kan dan via een algoritme van aanbevelingen een breed publiek bereiken. En zelfs met een privé-account blijven jongeren makkelijk vindbaar. Volgens de Commissie is dat in strijd met de Europese regels en lopen minderjarigen risico's, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag nu nog reageren. Als de overtredingen later bevestigd worden, riskeert het een boete. Het weer wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan halen we tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond, we beginnen met een soepele ouverture van Johann Joseph Fuchs. Dit is Django, welkom.

het Freiburger Barokorkester met dirigent Gottfried von der Goltz. Het is al een drukke sportzomer geweest, dus een stukje estafette is nu al op zijn plaats in deze trio-sonate van Johann Sebastian Bach.

0: Vier muzikanten, hoboïste Zenia Löffler, violiste Isabel Faust, cellist Jan Vrijheid en clavecinist Raphaël Alperman met een trio-sonate van Johann Sebastian Bach.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Drie keer Purcell nu, gezongen door tenor Reinoud van Mechelen en bariton Nicolas Achten, met begeleiding van Scherzi Musicali. Eerst Strike the Viol, Touch the Lute.

Scherzi Musicali samen met Reinhard van Mechelen en Nicolas Achten met In Vain the Amorous Flute van Henry Purcell. In 2026 vieren we John Dowland, want dit jaar is het 400 jaar geleden dat hij stierf en er is meer dan prachtige muziek genoeg om dat mee te vieren, zoals dit stukje voor luid hier met luidist Thomas Dunford. Dit is A Dream.

0: Un tiento, de Spaanse variant van een fantasia van componist Francisco Correa de Araujo. Hier met gambisten Mariam Rignol, Philippe Pierlot, Lucille Boulanger en Anna Lachey.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Nu een Griekse traditional, heel bezwerend, met de stem van Savina Yannatou en ensemble Primavera en Salonico.

Red Thread, ofwel de rode draad van Socratis Sinopoulos, die hoorden we hier op Lira trouwens. Een Belgische pianist nu, Florian Noack, met zijn bewerking van The Danserai, een boek met een hoop renaissance dansen uit het Antwerpen van de 16e eeuw.

Florian Noack danst over zijn klavier en wij dansen naar het nieuws op de tonen van Giuseppe Sammartini. Daarna is er nog Clara in concert. Nog een heel mooie vrijdagavond en tot in de toekomst.

0: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis. Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
3: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
4: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken, van op het schiereiland Cap Ferret onder meer. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht vertrokken op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
5: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook bloedvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen, helaas. Hebben ze het vuur niet onder controle gekregen, dan toch uiteindelijk moeten evacueren. Rond 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
4: Benjamin Lembrechts was dat. In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid het meest kritiek. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. Dat hebben de lidstaten van het hof zo net beslist. Zo hebben ambassadeurs laten weten aan verschillende persagentschappen. De hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, was beschuldigd van seksueel misbruik. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van het strafhof hem dus wel de laan uitgestuurd. Dat roept veel vragen op. Bij Chris van de Wijngaard onder meer, zelf voormalig rechter bij dat internationaal strafhof.
6: Daar hebben eigenlijk al 3 rechters over geoordeeld. Er is een rapport waar die 3 rechters unaniem zeggen dat er geen misconduct bewezen is. Maar de vraag is of een politiek orgaan die daar nu over beslissen, of die zomaar een rechterlijke beslissing, kunnen ze dat zomaar opzij zetten.
4: Aanklager Karim Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En Tadej Pogacar heeft de 19e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense gele truidrager imponeerde op de slotklim, de legendarische Alpe d'Huez. Voor Pogacar is het al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren, omdat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
7: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
4: Remco Evenepoel kwam als 6e boven. Hij verstevigt zijn 2e plaats in het klassement. Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen.
8: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden. En ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog 1 keer volle bak gaan. En ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
4: En morgen is er opnieuw een aankomst op die Alpe d'Huez. Maar eerst moeten de renners dan nog wel over andere mythische Alpecols. Zoals de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier. Licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
9: What is known as jazz music?
0: Clara Jazz.
9: It is a condition.
0: Met Tine de Donder.
10: Een heel goede avond. Vandaag is saxofonist Emmanuel Wilkins onze centrale gast. De man is nog geen 30, maar hij heeft al 6 albums op Blue Note op zijn naam staan. En de grote baas van Blue Note, dat is Don Wes, die vergelijkt hem zelfs met John Coltrane. Hij zei, let op mijn woorden, over 60 jaar zullen mensen nog altijd luisteren naar deze Emmanuel Wilkins. In mei van dit jaar stapte Wilkins met zijn kwartet de Village Vanguard in New York binnen en hij nam daar maar liefst 3 volledige albums op. Het was een behoorlijk ambitieus project, 2 avonden na elkaar. Daar speelde hij met zijn kwartet, piano, contrabas, drums en alt sax, de meest klassieke akoestische bezetting in de jazz. Ze zijn er heel sterk in om een idee, een melodie, heel scherp neer te zetten en die dan 20 minuten lang vol te houden zonder ergens onderweg de draad kwijt te raken. En dat gaan we hier dadelijk ook horen. Geniet van Emmanuel Wilkins live at the Village Vanguard.

0: Thank you so much. Once again, Michael Thomas on the piano. We on the top of my game, baby. Thank you, Sandy, on the drum.
1: Applaus bij het New Yorkse publiek voor, ik zal het nog eens herhalen, Emmanuel Wilkins op altsaxofoon, Mika Thomas aan de piano, Ryoma Takenaga op contrabas en Kweku Sumbri aan de drums. Dit was een opname van mei 2025. Ze namen daar toen 13 lange tracks op en daarvan maakten ze 3 albums. En die werden unaniem op heel veel lof onthaald. UK Jazz News noemde dit het album van het jaar tot nu toe. Jazz Times, een publicatie die hen al 5 jaar volgt, die zegt dat dit drieluik een gepassioneerde, vrije, funky workout is. Iets wat niemand had zien aankomen. En dan is er nog dat grote online jazzplatform All About Jazz. Die hebben veel verbeelding en lyriek ook, want zij schrijven dat Coltrane in de achterzaal waarschijnlijk high five zou uitdelen. Dat McCoy Tyner een glas whisky drinkt en Charles Mingus, die wenste waarschijnlijk dat hij had meegespeeld met dit kwartet. Grote woorden. Wij gaan nog een beetje verder luisteren.

Emmanuel Wilkins met zijn kwartet. Hij bracht dit voorjaar een indrukwekkend drieluik uit Live at the Village Vanguard. Het was een match made in heaven op die bijna mythische plek in New York. Wilkins speelde bijna allemaal eigen composities, heel rijk en verhalend, maar die ademen ook vaak een sterke maatschappelijke betrokkenheid uit. Het volgende stuk bijvoorbeeld, dat heet The Big Country. Wilkins heeft er zelf niet veel over verteld, maar we denken natuurlijk wel onvermijdelijk aan Amerika. Met de grote, de contradicties, de problemen, de macht. Dit is voor hem de soundtrack van The Big Country.

Applaus voor Emmanuel Wilkins op alt-sax, Mika Thomas aan de piano, Ryoma Takenaga op contrabas, Kweku Sumbri aan de drums. Samen dus het kwartet van Emmanuel Wilkins. Dit was een nieuwe uitgave van Blue Note van eerder dit jaar. En nu heb ik hier nog een recente Blue Note release van de Zuid-Afrikaanse jazzpianist Nduduzo Makatini. Zijn nieuwe album heet The Myth We Choose. En zijn muziek is diep geworteld in de Zuid-Afrikaanse spirituele traditie. Met de geest van Ladysmith Black Mambazo. Mambazo op de achtergrond. Warm, organisch, meditatief, spiritueel ook. Want Makatini is niet alleen pianist, maar hij is ook een sjamaan en een filosoof. En als je dat weet, dan klinkt zijn muziek toch net iets anders.

Amerikaanse jazzzangeres Gabriele Cavassa met haar band. Paul Cornish aan de piano, Jeff Parker op gitaar, Larry Grenadier op contrabas en Brian Blade aan de drums. Dit was de titeltrack van haar album van dit jaar, Diavola. Dit jaar was een speciaal jaar voor Bill Frisell, want de man is 75 geworden. En dat vierde hij op zijn eigen manier, namelijk met een nieuw album. En dat gaat terug naar een droom die hij ooit had. In die droom zat een groep monniken rond een tafel en die toonden hem wat de dingen echt zijn. Bijvoorbeeld hoe kleuren er echt uitzien en daarna lieten ze hem horen hoe muziek echt klinkt. Het is een beetje abstract, maar het is wel een droom die Bill Frisell al decennia lang met zich meedraagt. En hij heeft er nu zijn nieuwe album naar vernoemd, In My Dreams. Met zijn vaste trio, dat zijn bassist Thomas Morgan en drummer Rudy Royston.

Julian Lage met onder andere Joe Lovano op tenorsax. En wij gaan vandaag ook afsluiten met Joe Lovano. Die is dit weekend trouwens in ons land, want hij is de gast op het Dinant Jazz Festival. Veel dank om te luisteren. Ik wens u nog een mooie avond. En heel graag tot volgende keer.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel staakt voorlopig verder. Vanavond zijn de vakbonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. In Frankrijk start rond deze tijd een uitzonderlijke crisisvergadering van de Franse regering. Aanleiding zijn de aanhoudende natuurbranden in het land. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez weten. Volgens de laatste cijfers zijn al meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Momenteel woeden de zwaarste branden in het zuidwesten niet ver van de stad Bordeaux. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Uitleg door Christine Bonneure.
1: Tegen het Ebola-virus bestaan er al vaccins, maar niet tegen deze Bundibugyo-variant van Ebola die al meer dan 1000 levens heeft geëist in Congo en Oeganda. Nu is aan de Universiteit van Oxford in 8 maanden tijd een vaccin ontwikkeld met dezelfde technologie als hun coronavaccin. Professor Theresa Lamb is hoopvol.
2: We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
1: Vrijwilliger Ed Hunt was de eerste proefpersoon. Toen hij hoorde hoeveel slachtoffers de Ebola-uitbraak maakt, aarzelde hij niet.
3: I've just been aware of what's been going on over in the DRC and the number of people who are dying.
1: Nu volgen nog allerlei testen, maar tegelijk zijn in India al 620.000 dosissen van dit experimentele vaccin klaargemaakt.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. De hoofdaanklager, de Brit Khan, was beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van dat strafhof hem wel de laan uitgestuurd. Dat melden diplomatieke bronnen aan verschillende persagentschappen. Aanklager Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. In de Ronde van Frankrijk start de Colombiaan Einer Rubio morgen niet in de 20e rit. Hij botste op een volgauto van team UAE, de ploeg van gele truidrager Pogacar. Het voertuig moest daar straks plots remmen omdat er veel fans op de weg stonden op de slotklim naar Alpe d'Huez. Rubio kon niet meer remmen en werd in de achterruit van de wagen gecatapulteerd en hij werd met snijwonden in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar is hij een 20-tal keer gehecht in het aangezicht. En nog een bijzonder verhaal uit Frankrijk, want daar zijn de stoffelijke overschotten gevonden van een man en een vrouw die al bijna 10 jaar vermist en gezocht werden. Maar opmerkelijk, Amerikaanse YouTubers vonden de lichamen binnen enkele uren. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: In 2017 verdween een 68-jarige vrouw in Zuidwest-Frankrijk. Het jaar erna verdween in hetzelfde gebied een 29-jarige man. Al die jaren werd er naar ze gespeurd, maar zonder succes. Ze leken van de aardbodem verdwenen. Tot deze week. Een team van Amerikaanse YouTubers kwam naar Frankrijk om vermiste mensen op te sporen. Ze lieten sonarapparatuur in een rivier zakken en binnen 4 uur vonden ze het stoffelijk overschot van de 29-jarige man in zijn auto in het water. De dag erna vonden de Amerikanen ook de vermiste vrouw. Ze werd ook dood aangetroffen in haar auto in diezelfde rivier. Bijna 10 jaar is er naar ze gezocht door de Fransen en in een paar uur werden ze gevonden door de Amerikanen. En dat was te danken aan hypermoderne sonarapparatuur waar de Franse politie niet over beschikt.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd.

0: Het is 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Crisisoverleg op dit moment in Frankrijk naar aanleiding van de aanhoudende natuurbranden daar. Frank Renaud in Parijs, wat ben je al te weten gekomen?
1: De Franse premier heeft een aantal ministers bijeengeroepen voor crisisoverleg vanavond, onder meer de minister van Defensie, want we weten inmiddels dat het leger gaat worden ingezet bij de bestrijding van de bosbranden. Militairen gaan de brandweer ondersteunen. Dat is nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd, 42 brandweerlieden zijn er al gewond geraakt, toeristen zijn opgeroepen daar weg te blijven en het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar al boven de stad. In heel Frankrijk is meer dan 50.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd tot nu toe. En daarmee horen de bosbranden van deze zomer nu al bij de ergste van de afgelopen 15 jaar.
0: Bedankt, Frank. En ook in Spanje zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de laatste berichten gaat het om meer dan 60.000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten of die verplicht binnen moeten blijven. Twee grote branden, niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid, zijn samengekomen. En ook daar slaagt de brandweer er voorlopig niet in om controle over het vuur te krijgen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio morgenochtend vroeg en dan zal bekeken worden of ook daar extra maatregelen nodig zijn. En niet alleen in het zuiden, ook in het noorden brandt het. In de Schotse Highlands is de brand in het natuurgebied de Cairngorms weer opgeflakkerd. Een bergdorp met zo'n 600 inwoners is volledig ontruimd. De brand woedt al 10 dagen en leek even onder controle, maar de wind heeft het ondergrondse smeulende vuur weer aangewakkerd nu. De rook heeft intussen ook de Schotse stad Aberdeen bereikt en dat is bijna 100 kilometer verderop. Mensen daar moeten ramen en deuren dicht houden. En in India is het water dat voor ellende zorgt, want bij zware overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van het land zijn al zeker 50 mensen omgekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Door de overvloedige regen zijn zo'n 1,1 miljoen mensen getroffen in 2000 steden en dorpen. 41.000 mensen in India verblijven er in opvangcentra, omdat ze niet meer terug naar hun huis kunnen voorlopig. Door de hevige moessonregens is de rivier Brahmaputra buiten de oevers getreden. Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start dan grijs met kans op regen. Later breekt de zon door en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Zware natuurbranden blijven Frankrijk en Spanje in hun greep houden. In beide landen houden of hielden de regeringen vanavond crisisoverleg. In Frankrijk is dat ondertussen afgelopen. Zo net, Frank Renaud, in Parijs, er komen extra maatregelen?
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Dankjewel, Frank. En dat de rook tot in de stad hangt, zoals Frank net zei, bevestigen ook Douke en Victor, twee Belgen die vanavond in Bordeaux aankwamen met de trein. Ze stuurden ons deze getuigenis, opgenomen met hun smartphone.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: Veel mensen geëvacueerd dus in Frankrijk en voorlopig ook zo'n 60.000 in buurland Spanje. Twee grote branden niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid zijn daar samengekomen. Het leger is ook in Spanje ingezet en de Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio zaterdagochtend heel vroeg. De brandweer van Brussel staakt verder. Vanavond zijn de bonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. Saoedi-Arabië heeft vanavond bombardementen uitgevoerd op een havenstad in Jemen. De stad staat onder controle van de zogenoemde pro-Iraanse Houthi-rebellen. De aanval is een vergelding voor de beschietingen die die rebellen uitvoerden op vrachtschepen in de Rode Zee de voorbije dagen. Iran bemoeilijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz in de Persische Golf en de Houthi-rebellen proberen ondertussen dus hetzelfde te doen in de Rode Zee, een andere belangrijke route voor vooral het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Karim Khan gaat in beroep tegen de beslissing om hem te ontslaan als openbaar aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat werd eerder vandaag beslist. Tegen de Brit waren er beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uit onderzoek bleek daar onvoldoende bewijs voor. Niettemin besliste, of hebben de zowat 150 landen die lid zijn van het strafhof hem vanavond dus de laan uit willen sturen, maar hij gaat in beroep. We kennen Khan vooral van de internationale aanhoudingsmandaten die hij afvaardigde tegen de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En nog een opmerkelijke actie van zo'n 120 Britse miljonairs. Die hebben een open brief geschreven aan de nieuwe premier Burnham om te zeggen dat ze best meer belastingen willen betalen. Het gaat onder meer om oud-voetballegende en presentator Gary Lineker en filmmaker Richard Curtis. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van zo'n 2% voor een vermogen boven de 10 miljoen pond. Ze zeggen dat ze op die manier een extra steentje willen bijdragen tot de Britse maatschappij. Dat zou de schatkist 24 miljard pond kunnen opbrengen. Een reactie van premier Burnham op deze Proud to Pay-actie, trots om te betalen, is er voorlopig nog niet. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Zaterdag zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Clara Live.